0: Het is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder wel al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen en ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgene wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo. Maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: In een stad in Kordofan in Soedan zijn zeker 11 mensen gedood bij een droneaanval op een markt. Tientallen anderen raakten gewond. De stad wordt gecontroleerd door de paramilitaire RSF-groepering. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de RSF en het leger. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. Er zouden in totaal ook al meer dan 200.000 doden gevallen zijn bij het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. En in Noorwegen is het aantal kandidaten voor een orgaandonatie explosief gestegen na het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Vorige maand kwamen er in Noorwegen per dag gemiddeld zo'n 70 orgaandonoren bij. Maar na de bekendmaking over Mette Marit steeg dat aantal tot 300 donoren op donderdag en zelfs bijna 2200 op vrijdag. Mette Marit heeft een longziekte en zou nog maar 1 of 2 jaar te leven hebben als ze geen longtransplantatie zou krijgen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Studio Brussel. The party never stops.

Face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

0: Een dikke dans.
1: Een muggenmepper.
0: Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Studio Brussel live.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn. De politie is massaal ter plaatse en is ook nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. In een stad in Kordofan in Soedan zijn zeker 11 mensen gedood bij een droneaanval op een markt. Tientallen anderen raakten gewond. De stad wordt gecontroleerd door de paramilitaire RSF-groepering. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de RSF en het leger. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. Er zouden in totaal ook al meer dan 200.000 doden gevallen zijn bij het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag 2 vrouwen gedood bij een aanval van het Israëlische leger. Er vielen ook 22 gewonden. Eerder op de dag werden ook 3 Libanese soldaten gedood nadat het Israëlische leger hun voertuig had beschoten. En bij gevechten met de Libanese militie Hezbollah kwamen dan weer 2 Israëlische soldaten om het leven. Bij de Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds 2 maart al meer dan 3.560 mensen gedood. Er geldt intussen een staakt het vuren, maar dat wordt niet nageleefd. En in Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West, of J, zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van J. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van J waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
2: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
3: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo. Maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Studio Brussel, live.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Madrid in Spanje hebben bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus de voorbije avond. Leo XIV is in Spanje voor een officieel bezoek. Het is al 15 jaar geleden dat een paus nog een bezoek bracht aan het land. Volgende week zal de paus in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen. Dat is de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West, of Ye, zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo. Maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: In Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Er werden 12 slachtoffers geteld. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. Waarom er geschoten werd, is nog niet duidelijk. En in het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag 2 vrouwen gedood bij een aanval van het Israëlische leger. Er vielen ook 22 gewonden. Eerder op de dag werden ook 3 Libanese soldaten gedood nadat het Israëlische leger hun voertuig had beschoten. En bij gevechten met de Libanese militie Hezbollah kwamen dan weer 2 Israëlische soldaten om het leven. Bij de Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds 2 maart al meer dan 3560 mensen gedood. Er geldt intussen een staakt het vuur, maar dat wordt niet nageleefd. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond de 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Studio Brussel, live.

0: Brussel. Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd op schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergeschoten. Het Amerikaanse leger voert daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog, maar de onderhandelingen gaan nauwelijks vooruit. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Er werden 12 slachtoffers geteld. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. Waarom er geschoten werd, is nog niet duidelijk. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en ook Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgene wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: En in Madrid in Spanje hebben gisteravond bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus. Leo de 14e liever is in Spanje voor een officieel bezoek. Het is al 15 jaar geleden dat een paus nog een bezoek bracht aan het land. Volgende week zal Leo de 14e in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen. Dat is de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music. Hello.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met EuroMillions. Online of in je winkel.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 6 uur. Heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Bij een woningbrand in Liemal, dat is een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant, zijn gisteravond 2 mensen omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland uiteindelijk wel kon doorgaan.
2: Dat is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen storing van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen en ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. En wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
3: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
1: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten tijdens een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand. De politie is massaal verplaatst op dit ogenblik en is nog altijd op zoek naar de mogelijke dader of daders. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. En dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor staat het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is er de volgende wedstrijd. En Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen van de Verenigde Staten. Gisteravond werd het 1-2. Ook Portugal speelde een oefenwedstrijd en heeft die gewonnen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Dan na de ochtend opklaringen. Later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Studio Brussel, live.

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu een zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht.

0: Brussel.
1: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel van een leegstaand huis gereden. Volgens de eerste vaststellingen zat een jongen van 15 jaar achter het stuur. In de auto zaten nog 2 andere personen. Alle 3 inzittenden raakten licht gewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het incident. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland uiteindelijk wel kon doorgaan.
2: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want ja, je kijkt er zo naar uit en voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen, net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld, dus ja, wel spannend gewoon.
3: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest, dus dan is dit wel zo, once in a lifetime voelt het, dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
1: In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben gisteravond bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus. Leo XIV is in Spanje voor een officieel bezoek. Volgende week zal de paus in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen, de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij ook nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, 2 van hen verkeren in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 mensen op elkaar beginnen schieten, zegt de lokale politiechef.
4: Appears as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets, 2 of them critical.
1: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en op zoek naar de dader of daders momenteel. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergehaald. Het Amerikaanse leger voerde daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt dus weer op te laaien, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog. Maar die onderhandelingen gaan nauwelijks vooruit. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over het land. Dan halen we temperaturen tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met elke dag kans op neerslag. Meer op vrtnieuws.be.
0: Joris staat op.
5: Joris Hessels.
6: Goedemorgen, blij dat je al wakker bent of nog wakker bent. We gaan de zondag op gaan knallen met Arctic Monkeys. Wees welkom.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Arctic Monkeys zijn er heel graag bij op deze zondagochtend.
1: Studio Brussel. Joris staat op. Joris
0: Hessels. Bijzonder mooie zondagochtend gewenst. Misschien niet wat het weer betreft, maar wel op de radio. Want we kunnen samen de playlist samenstellen vanochtend. Om de zondag mooi te starten. Dus zeg het eens. Wat wil je graag horen? Een lied om je op te vrolijken bijvoorbeeld? Of eentje om je te helpen studeren? Of gewoon omdat het kan en omdat je zo zot bent van een welbepaald lied? Bijvoorbeeld Lunch van Billie Eilish. Wel, dan krijg je dat. Voilà, bij deze. Laat maar komen die suggesties en ik draai alles. Ik beloof het. Goedemorgen.
2: Hey Belgium, it's Billie Eilish and you are listening to
3: Studio Brussels. Life is music. Life is music.

0: Speciaal voor de fans van VXX die reikhalzend uitkijken naar hun optreden op 3 juli op Rock Werchter. Wees allen aanwezig daar, zou ik zeggen. En jullie zijn ook allemaal aanwezig om te luisteren naar deze show en te reageren via de app. Dankjewel voor al jullie suggesties, Wouter, Tibe, Maxime, Jury, Jurgen. Ik heb jullie berichtjes en jullie suggesties gelezen. En ik doe al het mogelijke om die nummers nog te draaien in de 3 uur dat ik gekregen heb van Studio Brussel. Maar er is één verzoekje dat ik toch heel graag daar wat licht op wil laten schijnen. En dat is een suggestie van een Bart uit Roeselare. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen, Joris.
0: Bart, hoe gaat het vandaag met jou?
1: Goed, het is zondagmorgen.
0: Ja.
1: We zijn de week aan het afsluiten en het werken, dus goed, hè?
0: Ja, want wat doe je voor werk?
1: Ik heb de viswinkel.
0: De viswinkel. Een viswinkel in Roeselare en daar moet een naam op geplakt worden, hè, voor de mensen die nu nog zin hebben.
1: De Neptunus.
0: Amai, ja. Hoe kan een naam gekozen worden? Fantastisch. Bart, waar ben je nu op dit moment mee bezig? Welke vis ben je onder handen aan het nemen?
1: Ik ben mosselen aan het uitscheppen.
0: Mosselen aan het uitscheppen?
1: We zijn de bestellingen aan het klaarzetten en het zijn volop mosselen dat we aan het uitscheppen zijn.
0: Het is mosselseizoen. Is het mosselseizoen? Want ik heb mij laten vertellen, Bart, jij gaat dat weten, jij gaat mij kunnen adviseren, dat enkel de maanden met een R in, dat interessante maanden zijn om mossels te eten. Klopt dat?
1: Dat klopt een stukje.
0: Oké.
1: De beste maanden om mosselen te eten zijn eigenlijk september, oktober, november.
0: Oké.
1: Dat zijn de topmaanden.
0: Ja.
1: Als we dan al naar april gaan, zijn ze al echt op het einde.
0: Oké, dus dat wil zeggen dat je nu mosselen aan het klaarmaken zijn die eigenlijk niet tevreden zijn, Bart?
1: Dat is niet waar. Nu zijn het Zeese aankultuurmosselen. Het zijn goed van smaak, maar het zijn nog geen jumbo-jumbo's.
0: Ja, het zijn geen grote, vette jumbo's. Mosselen. Oké.
1: Ze zijn op het beste september, oktober, november.
0: Dat is uitkijken voor de mosselliefhebbers onder de luisteraars. Dat is uitkijken naar september. Maar nu kan je dus ook al iets kleinere, maar ook lekkere hangmosselen eten. Vooral in vishandel Neptunus. Lieve Bart, ik wens je nog veel plezier. Tot wanneer moet je werken?
1: De winkel is open tot 12 uur, dan nog een uurtje en een half opkuisen en dan richting een verjaardagsfeestje en het weekend kan bijna.
0: Ah, fantastisch. En dat weekend loopt tot?
1: En dat loopt tot maandagavond.
0: Ah, goed. Oké. Dus dan kan je nog net even de tijd nemen om goed te ontspannen na al dat werken, want dat is hard werken, visboer zijn. Welk plaatje wou je graag horen? Want het is daarom dat jij aan de lijn hangt, natuurlijk. Hè?
1: Ah, ik had gisteren nog een keer een Spotify-lijstje gehoord met Moby in. En ik vond dat lang geleden dat ik Moby gehoord had.
0: Oké.
1: Met Porcelain. Zondagmorgen nummer.
0: Goeie keuze. Zeg, hij komt ook naar Rock Werchter. Zou dat iets voor jou zijn, tussen al het scheppen van mussels door?
1: Ik zou dat fantastisch vinden, maar helaas lukt dat niet met het werk.
0: Nee, is het waar? Hey, kan je niet even iemand je laten vervangen door iemand anders en gewoon even een dag losgaan op Rock Werchter?
1: Ja, ik heb al zo'n goede vrouw die maakt dat ik af en toe een keer vroeg kan vertrekken naar mijn favoriete voetbalploeg.
0: Oké.
1: Ik kan niet blijven vragen dat ze blijven.
0: Nee, ik snap het. Je moet het niet te ver stretchen. Weet je wat, we gaan gewoon Moby laten spelen en zet hem maar wat luider, zodat die mossels goed geschept worden. Heel fijne zondag, Bart. Dikke merci om aan de lijn te komen. Yo, merci. Ja, goede sfeer gezet hier. Porcelain en Moby, speciaal voor Bart van Vishandel Neptunus. Geniet ervan, Bart.

0: Messi. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

0: En van Céla Sou gaan we heel graag naar dit.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Want het moment is weer aangebroken voor de meest gedraaide plaat van de week. Eentje die wij van Studio Brussel in de vitrine zetten. En dat zou weer eens kunnen zijn puur op basis van naam. Want Oscar and the Wolf die slaan de handen in elkaar met de Nederlandse S10. Die kwamen elkaar een aantal jaren geleden tegen in de Lotto Arena in Antwerpen. En dat klikte direct, zo blijkt. Want, ze hebben een nummer gemaakt. En wie weet is dat wel iets wat naar een toekomst zou gaan. En zou door de invloed van S10 Max van Oscar and the Wolf nu ooit eens in het Nederlands zingen?
2: Ik zeg nooit, nooit. Dat kwam gewoon heel goed uit voor dat nummer, denk ik. Ik denk niet in het Nederlands als ik schrijf of zo. Ik praat Engels thuis en ik luister echt bijna nooit naar Nederlandstalige muziek. Buiten dan dat spamgedoe van Steen dat ik toen. Ja. Dat kwam gewoon zo.
0: Dat kwam gewoon zo wel. We gaan het nog even doen met het Engelstalige Oscar and the Wolf. En we doen dat met veel plezier met deze Engelstalige hotshot van Oscar and the Wolf.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
9: Studio Brussel, live.

0: en S10. Safe and sound.
1: Hallo, wij zijn S10 en...
2: Oscar en Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: Ja, het leuke is aan de zondagochtend dat je mensen blij kan maken en energie kan geven door bijvoorbeeld deze Sam Fender te draaien en 17 Going Under. En daarna het gewoon heel stil te maken.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Ja, we maken het nu graag wat intiemer en stiller op Studio Brussel. Bij momenten, en dat doen we al een paar maanden met onze paarse piano, die we elke week ten dienste stellen van artiesten die een pianoversie opnemen van een nummer. En deze week is het de beurt aan Bluey, winnaar van de nieuwe lichting 2022. En zij maakte een pianoversie van Alive. Eentje die heel anders klinkt dan hun albumversie.
3: Het is wel een meer beladen versie, hoe we die nu hebben gemaakt.
4: Ja, het is ook gewoon extra speciaal dat we het vandaag mochten brengen. Want ik ben eergisteren mijn opa verloren. Dus het komt wel extra hard binnen. En daarom dat we het ook met hem in gedachten hebben gespeeld. En ook aan hem willen opdragen.
0: Heel emotioneel, dit nummer. En wie Alive graag live wil horen, die kan op mijn verjaardag naar Pukkelpop.
4: 23 augustus mogen we op Pukkelpop staan. Daar zijn we hard voor aan het werken. Dus dat gaat episch worden.
0: Dat gaat episch worden, dat heb ik verstaan. Ik heb geen idee of ze deze pianotape gaan spelen op de wei van Kiewiet op 23 augustus. En daarom op deze zondag lijkt het mij gepast om hem nog eens te laten horen. Geniet van de pianotape van Bluey. Alive, goedemorgen.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

0: Ja, luisteraar Tim die stuurt: beste Joris, ik was al onder de indruk van Sober van Blue Eye en nu deze geweldig mooie pianotape. Hoop ze in 2027 eens in een kleinere concerttempel te zien. Dit is wowie vanaf de eerste noten van de piano. Helemaal gelijk heb je, Tim. En die kleinere concerttempels, dat moet wel lukken, maar houd toch maar een gaatje in je agenda vrij. Op 23 augustus staan ze gewoon op Pukkelpop. Hey, Toerist Lem C, die komt eraan, maar ik wil wel eens weten wat ik daarna mag draaien. Laat eens weten via de app.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Ah, de toerist, de toerist. Die is altijd van de partij. Ook op zondagochtend heb je ook van de partij. Is de volgende Mark.
1: Studio Brussel. Joris staat op.
0: Goedemorgen, Mark.
2: Goedemorgen, Joris.
0: Ja, is het echt een goede morgen voor jou?
2: Tot nu toe, als het weer nog een beetje beter wordt, dan zou het een zalige dag worden. Nu, tot nu toe is het al een goeie.
0: Ja, want het moet een beetje beter weer worden, want je bent iets bijzonders van plan vandaag.
2: Ja, we gaan met de natuurvereniging Solaris gaan we een boottocht maken. Dus,
0: oké. Okay.
2: Dan verwachten we toch wel een klein beetje beter weer.
0: Oké, okay. De natuurvereniging Solaris. En daar ben jij al heel lang lid van?
2: Nee, eigenlijk nog maar heel recent.
0: Ah, oké. Okay. Vertel eens, wat heeft jou op het idee gebracht om lid te worden van een natuuristenvereniging?
2: Eigenlijk al 30 jaar natuurist, maar nu Solaris is de enige die in de buurt van Limburg nog zwemavonden organiseert. Dus okay. Dan is het heel verdampt liggend om daar lid te worden. Hè.
0: Mark, neem mij eens mee. Ik heb altijd gehoord dat natuurist zijn een way of life is. Waarom is dat nu zoiets heel bijzonder? Wat is daar nu, waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Eigenlijk gewoon de bevrijding van alle kledij.
0: Mm-hmm.
2: Dat geeft zo'n aangenaam en zeg maar een enorm gevoel van vrijheid.
0: Oké. Okay. En dat doe je al 35 jaar, heb ik je horen zeggen.
2: Ja, 30 jaar.
0: 30 jaar, ja. Dus je gaat in de zomer ook altijd naar natuuristencampings?
2: Ik probeer toch wel eens een keer te gaan, ja.
0: Okay.
2: Natuurlijk, dat is niet altijd zo voor de hand liggen met 4 kinderen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En gaan jouw kinderen dan ook nog altijd mee?
2: Nee, die gaan helaas niet mee.
0: Nee, oké. Okay. Maar nu vandaag ga je dus een boottocht doen, of dat ben je alvast van plan? Waar ben je dat van plan?
2: Dat gaat van Hasselt naar Kan zijn.
0: Oké, okay. Ja, dat is via het Albertkanaal, als ik me niet vergis.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Oké, zeer goed. En ga je dan ook gewoon ontdaan van alle kledij die boot op? Want dat mag toch niet overal? Of wel?
2: De boottocht gaat volledig gekleed zijn.
0: Oké. Maar in je hoofd ben je ontdaan van alle kledij. Is dit zoiets?
2: Zoiets kun je voor me stellen, ja.
0: Oké. Mark, ik ga met veel plezier een plaatje voor jou en voor jullie draaien in de hoop dat dat weer een beetje omslaat en dat die boottocht kan plaatsvinden. Welk plaatje had je graag gehoord?
2: Dat was Alice May.
0: Ah, nog eens een laureaat van de Nieuwe Lichting. Het regent hier, laureaat van de Nieuwe Lichting. En we zijn er nog niet mee klaar, zoveel is duidelijk. Dus blijf zeker luisteren. Dankjewel om te bellen en heel veel plezier op je boottocht, hè, Mark.
1: Joris,
2: dankjewel.
0: Jullie
2: ook veel plezier.
0: Dankjewel.
1: Life is music.
0: Ah, vriendelijke man Mark. Ik hoop dat zijn boottocht heel leuk mag verlopen.

0: Rushmere en Mumford & Sons. En na de jongens met de banjo's, het meisje dat alles weet.
1: Joris staat op. Haantje de voorste.
0: Goedemorgen, Mekeltje.
2: Goedemorgen.
0: Hey, we gaan weer spelen. Hè. Straks iets over acht spelen we Haantje de voorste. Nu, wat is dat? Dat hoor ik je denken tot hier. Wel, dat is een quiz. Die gaat over de nieuws, over het nieuws van de afgelopen week. Ik ben de quizmaster van dienst. Ik heb dat altijd al willen doen op televisie. Dat is nooit gelukt. En daarom doe ik het dus op de radio. Ik stel vragen aan jou over de actualiteit. Maar ik voorzie dus ook een tegenstander. En die is elke week dezelfde. En die luistert naar de naam Mekeltje.
2: Ja.
0: Ja, Mekeltje. Ja. Voor mensen die zoiets hebben van, maar wie is dat eigenlijk? Is dat een toevallige passant die dan gewoon in de studio geroepen wordt? Of wie is dat? Wie ben jij?
2: Ik wil eerst even verduidelijken, Joris. Ja. Mekeltje is niet mijn echte naam.
0: Wat is je echte naam, Suzanne?
2: Ja, Suzanne.
0: Nee.
2: Dirk. Nee.
0: Dirk.
2: Mijn echte naam is Ella. Ella. Mekels.
0: Wat een mooie naam is.
2: Ja, dan, dank u. Daar heb je dan Mekeltje van gemaakt.
0: Ja, klopt. Ja. Omdat je toch een beetje een Mekeltje bent.
2: Ja, ja.
0: Dat is al ondertussen een begrip, hè?
2: Ja. Ja. Vind je dat, ja?
0: Zeker wel, okay. Zeker wel. Ja, wat is jouw meest favoriete eigenschap, vind je, van jezelf?
2: Maar...
0: Dat is moeilijk om te zeggen.
2: Joris, ik kan mijzelf niet verkopen, ik kan dat niet.
0: Allee.
2: Kan jij die vraag beantwoorden voor mij?
0: Je bent heel bescheiden, okay. Je bent heel creatief, je bent ook grappig. En jij denkt dat je alles weet. Wat heel mooi is en heel ontroerend, want dat is natuurlijk niet zo.
2: Ah, wel merci.
0: Nee, want jij zegt altijd, ik ben mee met de actualiteit, ik lees de kranten. Maar elke week, of toch nagenoeg bijna elke week, verlies jij van een luisteraar. In dit spel.
2: Ja, wrijf het er maar in.
0: Dan zeg je altijd, ja, maar jij hebt een moeilijkere vraag aan mij gesteld dan aan de luisteraar. Terwijl, je kan eigenlijk ook niet zo goed tegen je verlies. En dan ben ik al helemaal in je minst interessante eigenschappen beland.
2: Ja, inderdaad. Ik kan niet tegen mijn verlies. Ik ben nogal competitief. En daar maak je dan misbruik van, vind ik.
0: Ja.
2: Jij zorgt ervoor dat ik elke week verlies, Joris. Het is allemaal jouw schuld.
0: Goed. Maar ik ben eigenlijk niet meer zo zeker van die titel. Want je bent toch al een paar weken op rij verloren. Hè?
2: Ga je het nu nog eens zeggen, ja?
0: Ja. Maar goed, als je Mekeltje verslaat, lieve luisteraar, dan kan je ook een zotte prijs winnen. Mekeltje, wat is die prijs?
2: Heren, ladies and gentlemen, het is een eierdopje. Je kan een eierdopje winnen. En niet zomaar een eierdopje. Het is een eierdopje met het hoofd van, jawel, Joris Hessels op. Als je daar een zacht of een hardgekookt eitje in steekt, dan lijkt Joris kaal. Moet je dus in huis hebben.
0: Wauw. Eet jij graag eitjes eigenlijk?
2: Ja, super graag. Ik heb twee kippen en die heten kip en curry.
0: Ik weet dat dus al elke week. En elke week moet ik daarmee lachen. Ik vind dat echt een hele goede naam voor jouw kippen.
2: Dank u.
0: Goed, iedereen kan meespelen met dit spel. Haantje de voorste. Wat moeten ze daarvoor doen?
2: Ze moeten het woord haantje sturen in de app. Nu.
0: Ja, maar niet ze kunnen ook voor iets anders kiezen. Hè?
2: Ja, dat is waar. Het mag ook een emoji van een haantje zijn.
0: Ja.
2: Moet je misschien even zoeken in de iPhone of in de smartphone. Maar wie het vindt, mag het sturen.
0: Sturen en dan kan je dus kans maken om mee te spelen met onze zotspel.
2: Ja.
0: Dan kan je, als je wint, kan je dan de titel van Haantje de voorste winnen. Maar ook die prachtige prijs. Een eierdopje met mijn hoofd erop. Als dat niet leuk is. Dus sturen nu Haantje in de app of de emoji van een haantje. En dan zijn we vertrokken. Hè?
2: Ja.
0: Wil jij nog iets zeggen?
2: Kukulukku.
0: Kukulukku. Ja, doe nog maar eens.
2: Kukulukku.
0: Nog maar eens.
2: Kukulukku.
0: Zo moet dat zijn eigenlijk. Stuur Haantje in de app. Doe het nu.
1: Joris.
3: Joris.
1: Joris staat op.
3: Studio Brussel.

0: Zo net voor het nieuws van 8 uur kreeg je Dance the Way I Feel van Oué le Swimming Pool.
1: Ja, Dance the Way I Feel, wat is jouw signature dance move, Joris?
0: Ah, dat is een mix van een bijtrekpas en iets met mijn handen. Dat heel wijd gaat.
1: Okay,
0: dus ik
1: mooi.
0: Zou, als je mij naast je ziet staan, op de dansvloer toch wel wat afstand nemen. Want je kan wel eens een vuist in je gezicht krijgen.
1: Ja.
0: Of zo.
1: En zeg, zijn er al wat haantjes binnengekomen in de app?
0: Wel, er zijn er al wel wat binnengekomen, maar dat kan nog meer.
1: Ah, ja.
0: Dus bij deze nog een zachte, milde, toch dwingende oproep om haantje te sturen in de app en zo kans te maken om mee te spelen met ons prachtig spel dat we gaan spelen. Iets over 8. En als een quiz over de afgelopen week actualiteit.
1: En
0: vergeet ik iets?
1: Je wint een eiertopje.
0: Met mijn hoofd erop. Sturen haantje.
2: Vanavond op VRT1.
3: Hier heb ik in 2018 een rol toiletpapier gekocht met Poetin zijn gezicht op. Om mijn poep aan af te vegen. Dat weet ik nog.
2: Op VRT1 gaat het over veerkracht en toiletpapier in Reizenwaas terug naar Oekraïne. Op VRT Canvas in Un Profijt gaan we naar de gevangenis van Marseille. En op VRT Max kan je nu kijken naar de volledige reeks. Daar zijn beelden van. Veel kijkplezier straks.
4: Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, roséweken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Dit is Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
9: VRT Nieuws.
0: Met Ortwin Lanses.
10: Het optreden van J is rustig verlopen. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Ye, beter bekend als Kanye West, zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper mocht daarom niet optreden in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep rustig. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert kon doorgaan.
11: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen en ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
12: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
10: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 mensen op elkaar beginnen te schieten, zegt de lokale politiechef.
13: Here's as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets. 2 of them critical.
10: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en is op zoek naar de dader of daders. Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het Belgisch kampioenschap op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Op het EK in augustus loopt van Lent de 10.000 en de 5.000 meter. En in het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het de Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie de eerst drie wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over ons land. Temperaturen dan tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks kans op neerslag.
9: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
14: We tellen af
15: naar the most wonderful time of the year.
16: Hey Belgium, somebody scream!
17: De festivalzomer.
15: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
16: Let's go, let's go!
17: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
16: Hey, hey.
15: Luister dinsdag naar de radio
17: en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
15: De festivalzender. Studio Brussel.
17: Joris staat op.
15: Joris Hessels.
0: Ja, goedemorgen zeg. We gaan een quizje spelen, dus ik zou zeggen, zet je bij, neem een koffie en wie weet ben ik jou wel op. Wees welkom.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: Jij gaat goed op Block Party in deze flux, hè?
1: Heel goed.
0: Mekeltje?
1: Die zingen eigenlijk niet te doen in het Nederlands, hè?
0: Ja, nee, maar dat is helemaal waar. Je hebt helemaal gelijk. Zullen we eraan beginnen, Mekeltje?
1: Ja.
0: We gaan eraan beginnen.
2: Joris staat op. Haantje de voorste.
0: Ja, het is tijd voor een spelletje op deze zondagochtend. Een quiz over de afgelopen week, genaamd Haantje de Voorste. Wat gaan we nu doen? Ik ga vragen stellen over de afgelopen week. Aan enerzijds Mekel hier aanwezig.
1: Kukkelukuk, ja.
0: Prachtig, mooi. De hond van Pavlov heeft gebeld. En die wil graag zijn kukkelukuk terug. Maar niet enkel met Mekeltje, dat zou maar triestig zijn. Ik ga er iemand anders bij halen die mogelijk deze wedstrijd kan winnen. En die iemand is Tom. Goedemorgen, Tom.
3: Goedemorgen, Joris en Mekeltje.
0: Ja. Goedemorgen, Tom. Goed dat je Mekeltje ook al meeneemt in dit gesprek. Heb je een goede week gehad, Tom?
3: Ja, ongelooflijk.
0: Ja, wat onthoud je van deze week?
3: Oh, ja, eigenlijk druk geweest. Veel werk gehad.
0: Ah ja, is het waar. Wat doe je voor werk, beste Tom?
3: Ik ben drank aan het van de prik en tik in Zammel.
0: Oeh, de prik en tik. Ja, dat ken ik. Dat is van de Kempen.
3: Ja.
0: Zeg,
3: ja, inderdaad.
0: Van wat in de Kempen?
3: Van Westerlo.
0: Westerlo. Fantastisch. Ja. Ik ben er eigenlijk nog nooit geweest in Westerlo. Wat is er de moeite in Westerlo, beste Tom?
1: De prik en tik, hè?
0: De prik en tik?
3: Ja. Nou, Westerlo wordt ook al de parel der Kempen genoemd, hè. Dus heel veel groen, maar rode gebied.
0: Oké, okay. Ik dacht dat dat Turnhout was. Maar dat blijkt dus Westerlo te zijn.
3: Een Turnhout willen ze een stukje wegkapen, maar eigenlijk is het Westerlo.
0: Oké. Ik geloof jou op jouw woord, beste Tom. Tom, we gaan spelen. Heb je er een beetje zin in? Heb je wat nieuws gevolgd deze week?
3: Ja, een beetje tussen het werk door wel, ja.
0: Oké. Ik leg nog even uit hoe het in elkaar zit, hè, wat we gaan doen. Ik begin vragen te stellen straks als de klok begint te lopen en jij moet zo snel mogelijk goed antwoorden. Want dan gaat de beurt naar de tegenstander, in dit geval is dat Mekeltje. En als je niet aan de beurt bent als de haan kraait, dan ben jij gewoon de winnaar. Dat is simpel, maar wel geniaal. Gewoon snel, goed antwoorden, beste Tom, of passen, dan krijg je gewoon direct een nieuwe vraag. Is dat duidelijk?
3: Ja.
0: Oké, jij begint eraan. Jij mag het eerste antwoord geven. We gaan het niet langer uitstellen. We gaan er gewoon aan beginnen. Let's go. Oké, eerste vraag is voor jou. Welke Oscar zingt samen met S10, onze hotshot, deze week?
3: Oscar en de Wolf.
0: Ja, dat is een goed antwoord. Mekeltje, welke zangeres en presentatrice is deze week jammer genoeg overleden?
1: Margriet Hermans.
0: Dat is ook een goed antwoord, jammer genoeg. Terug naar jou, Tom. Onze Rode Duivels die speelden gisteren een vriendschappelijke wedstrijd tegen welk land?
3: Tunesië.
0: Ja, goed antwoord. Dit weekend vinden de finales plaats op een tennis Grand Slam toernooi. Welke?
1: En hier valt het
0: door de
1: mand,
0: denk ik. Hè?
1: Ja, ik heb het gisteren nog gelezen, maar ik weet het niet.
0: Ja, weet jij, Tom?
3: Roland
0: Garros. Ja, zeg, maar heel goed. Ik blijf gewoon bij jou. Hè. Hoe heet de luchtverkeersleider die deze week staakte in de luchthaven van Zaventem? Mekeltje?
1: Pas.
0: Hoe pas?
1: Ja,
0: dat is niet juist, hè. Rijers. De volgende vraag. Welke Amerikaanse rappers verschijnen samen in het videospel Stranger Than Heaven?
1: Snoop Dogg.
0: Snoop Dogg is al een goed antwoord. Maar helaas, wat buiten de tijd. Ja. Ik denk dat er vreugde en jolijt is ter hoogte van Westerlo, de parel der Kempen, vanaf nu ook de woonplaats van een Haantje de Voorste voor minstens 1 week. Beste Tom, wat gaat er door je heen?
3: Oh, ik ben ongelooflijk tevreden.
0: Ah, heel goed. Ik ben heel blij.
3: Ik was er al enkele weken aan mij van het vissen. Dus.
0: Is het waar? En nu heb je dus gewonnen. Soms moet je gewoon een beetje geduld hebben voor je kan shinen. En iets shinen heb je gedaan ten koste van Mekeltje. Maar dat is ze wel gewoon. Mekeltje, wil je nog iets zeggen tegen Tom?
1: Tom, proficiat. Eitjes gaan nooit meer hetzelfde smaken. Lustje eitjes eigenlijk.
3: Ja, ik eet ze heel graag.
0: Maar die mensen van de Kempen, natuurlijk eet je graag eieren.
1: Ja, maar ja, dat kan zijn dat die geen eieren lusten, ja.
0: Tom, het zal vanaf dat eierdopje in de bus zit, laat het ons weten en geniet ervan. Geniet ook vooral van de zondag. En Mekeltje, je mag nu voor mij om koffie gaan. Dankjewel. Hey, merci, Tom.
2: Joris staat op.
4: Studio Brussel.
5: You may contain me as you run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Anxiety en Doechii. Goeie plaatje, blijf ik vinden. Ik stel voor dat we verder gaan met het samenstellen van de beste zondagochtend-playlist ever op de radio. Dus laat maar komen die suggesties en blijf vooral luisteren, want ik heb iets heel belangrijks te melden straks. Is het al dinsdag?
1: Nee, waarom?
2: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
1: Ah, zo van elk uur?
2: Nee, maatje, elke plaat? Elke plaat is een festivalticket waard.
3: Wow!
4: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
3: Go build my friend!
4: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
3: Studio Brussel,
4: de festivalzender. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan min 40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Hey, wij zijn Rosie Stewart.
4: En je luistert naar Studio Brussel.
7: Studio.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren.

0: Rosie Stewart en Cupid.
1: We tellen af
2: naar de most wonderful time of the year.
1: De festivalzomer.
3: Let's go, let's go.
2: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
1: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
0: Ja, ik heb goed nieuws. Wie kijkt naar VRT Max, naar het Studio Brussel kanaal, op VRT Max liever, die kan zien dat er in de studio een klok hangt die aftelt. En die staat voorlopig op 1 dag en 21 uur en 38 minuten. En we zijn aan het aftellen naar de festivalzomer hier op Studio Brussel. En 9 juni, dat is volgende dinsdag, is elke plaat een festivalticket waard. Ja, ja, wat? Hoor ik je denken? Wel, ja, gewoon dinsdag luisteren naar Studio Brussel, dat moet je doen. En je kan beginnen dromen van het festival naar je keuze en naar de line-up die je wil zien. Dus gewoon dinsdag, heel de dag, Studio Brussel luisteren. Dat moet je doen. Schrijf het in je agenda, dat je het zeker niet vergeet. En misschien kan je wel tickets scoren voor Pukkelpop. En voor 23 augustus, dat is mijn verjaardag, dat is niet zo belangrijk. Want op Pukkelpop zal dan Bazaar spelen, maar vooral deze Violet Grohl. En die wil je toch gezien hebben voor ze alle grote zalen voor haar rekening gaat nemen. Ik ga haar draaien met Buck in the Cake. Dinsdag luisteren naar Studio Brussel.
2: Dinsdag is elke plaat een

0: Ja, perfect nummer voor de luchtgitaar inderdaad. Type Violet Grohl en Bug in the Cake. Het is tijd voor het nieuws. Want Ortwin van het nieuws, het optreden van J in het Nederlandse Arnhem is rustig verlopen gisteren.
1: Inderdaad, dat optreden was vrij omstreden omdat J, ook wel gekend als Kanye West, een aantal antisemitische uitspraken heeft gedaan. Daardoor mocht hij niet optreden in heel wat Europese landen, maar in Nederland wel. Er was wel een klein protest, maar ook dat verliep vreedzaam. En een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. Vermoedelijk begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. De politie is nog altijd op zoek naar de dader of daders.
0: Vreselijk nieuws toch altijd. Ortwin, ik weet dat het een beetje op herfst lijkt, maar kan je nog iets vertellen over het weer?
1: Ja, dat blijft vandaag gelukkig meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag komen er wel meer wolken, maar de maxima gaan tot 20 graden.
0: Oké, we nemen er genoegen mee. Een hele fijne zondag voor jou, hè, Ortwin.
1: Voor jou ook.
0: Dankjewel. Ah, goed. Studio Brussel. Joris staat op. Hey Ilse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg, wat vond je van het nieuws? Wat vond je van het nieuws?
2: Ja, echt vrolijk wordt de mens er niet van, natuurlijk.
0: Nee, nou, en dan ook dat weer erbij op de koop toe, dat is ook niet iets om vrolijk van te worden. Maar weet dat het altijd beter wordt. Ilse, hoe goed is jouw ochtend begonnen?
2: Heel goed. Ja? Ja, ik heb ook een jarige zoon vandaag. Dus we hebben uitgebreid ontbeten en die is nu aan het blokken, dus die is al bezig.
0: Prachtig, oké. Okay. En is hij aan het luisteren, jouw zoon?
2: Ik denk het niet, ik hoop het niet, want dat zal wat
0: blokken. Hij moet eigenlijk studeren, ja, dat is waar. Oké, okay. Hoe oud wordt hij?
2: 19
0: jaar, prachtig, prachtig. En jij dacht zoiets van, ik ga eens een berichtje sturen om hem een hart onder de riem te steken tijdens de examens, maar ook om hem een gelukkige verjaardag te wensen. Lieve Ilse, ik geef jou omzeggens 20 seconden om jouw liefde te uiten op de radio voor jouw zoon. Alsjeblieft, daar ga je dan.
2: Het is een heel flinke gast en ik ben heel blij dat hij in ons leven is gekomen, 19 jaar geleden.
0: Fantastisch. Bruno, zo heet hij?
2: Bruno is mijn man en daar belde ik eigenlijk vooral voor.
0: Oké.
2: Hij heeft de kaap van de 60 marathons
0: gehaald. Meer dan nu, ja. 60 marathons, maar wat bezielt iemand om 60 marathons te gaan lopen?
2: Ja, ik zou zeggen, vragen tenminste, maar het gaat lopen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, ja. Weglopen van je problemen heet dat dan. Nee. Maar 60 marathons. Maar ben je er dan altijd bij om hem te supporten?
2: Meestal wel, maar niet altijd.
0: Oké. Maar jij had zoiets van, kom, dat verdient een figuurlijke champagne, een fles champagne op de radio. Want jij wil heel graag miljonair horen met het legendarische champagne, hè?
2: Ja, klopt helemaal. Brengt hem altijd voor de marathon in de goede mood. Dus heel graag.
0: Voilà. Het is helemaal speciaal voor hem. Zou hij aan het luisteren zijn, denk je?
2: Ik denk het wel, want hij ging met de gsm lopen. Dus ik vermoed het.
0: Oké, Bruno, als je dit hoort, sta even stil bij wat je al gedaan hebt. Die 60 marathons. Op naar de volgende 60, zou ik zeggen. En vergeet je vrouwtje niet af en toe mee te nemen in je geweldige leven. Zoiets? Zou dat een boodschap kunnen zijn, lieve Ilse?
2: Het is een geweldige boodschap,
0: joh. Ik ben
2: heel blij mee.
0: Ja, fijne zondag daar, hè. Geniet ervan, hè.
2: Hetzelfde. Studio Brussel. Joris
3: staat op. Goedemorgen.
0: Als het nu voor je verjaardag is of weet ik veel wat, welke reden dan ook, je kan een plaat aanvragen bij mij en dan probeer ik dat te fixen. Bij deze. Champagne voor Bruno en voor al wie verjaart. Alstublieft.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Studio Brussel, live.

0: Het is helemaal speciaal voor de zoon van Stefan. Die heet Miel en die viert vandaag zijn groeifeest met de kindjes van zijn klas. Dus heel veel plezier, Miel. En ik ben mij hier aan het voorbereiden op de komst van mijn gast deze ochtend. Een beetje knikkende knieën heb ik, want dit, lieve mensen, is het laatste wat ze tegen me zei.
1: Wat is er met u? Echt? Kan niemand dit eens gewoon fucking normaal doen?
0: Ja, wel ja, goed. Ik bereid me alvast voor, dus blijf vooral luisteren en laat weten wat je graag wil horen.
2: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
3: Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
9: Handig.
10: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
11: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
12: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
11: 2002? Ik was 1 jaar toen.
12: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
11: Oh, kom aan.
13: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

0: Young Yellow op deze zondagochtend 7 juni als je slaapt. Stel je voor, je bent goed aan het slapen, je hebt een nachtshift gehad en dan plots krijg je telefoon en word je wakker gebeld op de radio. Dat is nu net gebeurd. Mijn oprechte excuses, Kaat.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, goedenavond.
0: Of welk dagdeel het ook is. We hebben jou wakker gebeld met de radio. Mijn excuses.
1: Okay,
0: ja, we zijn honden zijn we bij Studio Brussel. Jij zat al in een soort remslaapje waarschijnlijk en dan plots word jij opgebeld.
1: Ja, ik net.
0: Welke plaat net wil je horen? Daarmee ben je wakker geworden. Verdorie toch. Kaat, wat doe je voor werk?
1: Ik ben verpleegkundige.
0: Ah, meest edel der beroepen. Ja. Waar werk je precies?
1: Ik werk op intensieve zorg in het UZ Antwerpen.
0: Oh my god, dan ook nog eens dat soort afdeling. Dan ben je gewoon nooit gespaard van enige stress en spanning tijdens het werken. Hoe was je nachtshift?
1: Laat ons zeggen dat ik wel een goeie plaatje nog kan gebruiken. Ook al als ik al aan het slapen.
0: Oh,
1: doe het ook maar er nog eens bij.
0: Oh, zeg, ben jij een goede slaper? Ga jij straks snel terug inslapen, denk je?
1: Oh ja, als een roos. Geen probleem mee.
0: Ah, goed. Heel goed, heel goed. Hey, maar heel fijn om jou nog fris en monter te horen. Welk plaatje wil je nog graag voor het slapen gaan krijgen?
1: Doe maar, ja, om dan terug wakker te worden.
0: Ja.
1: Blink 182 met All the Small Things.
0: Maar waarom wil jij in godsnaam terug wakker worden, Kaat?
1: Ja, eigenlijk had ik dat allemaal gestuurd toen ik nog wakker moest blijven in de auto.
0: Ja,
1: maar,
0: ja.
1: Nu slaap ik al. Dus
0: vandaar dus dat we jou belden. We dachten dat je nog onderweg was. Maar goed, Kaat, ik ga mij uitputten in excuses, maar ik ga ook vooral dit nummer spelen en jou een fantastische dag-nachtrust wensen. Dikke merci om aan de lijn te komen. Hè. Helemaal speciaal voor jou, Blink 182. Yo!
2: Joris staat op.
0: Studio Brussel. Ja, we zijn vertrokken. Voor alle mensen die wakker willen worden deze zondagochtend, doe dat maar met dit plaatje. En iedereen die gaat slapen, slaap lekker. Heb een fijne nachtrust. Dit is Blink 182 en All the Small Things.

0: Steady As She Goes, The Raconteurs. En ik ben zo blij, want ik een van mijn favoriete actrices komt langs. Wie dat is, wel, dat laat ik haar gewoon zelf zeggen.
1: Eén dag. En die auto is per totaal.
0: Oh.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Ik snap dat hier niet van die...
4: Die tijdsregistratie bedoelt je?
3: Ja.
4: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming. Maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 9 uur.
8: VRT Nieuws.
0: Met Ortwin Lanses.
9: Het optreden van J is rustig verlopen. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper J, beter bekend als Kanye West, zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van J. De rapper mocht daarom niet optreden in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. Maar Lucas Lecluze, in Nederland was J dus wel welkom?
10: Ja, al was er voor het optreden toch wel wat protest, onder meer door enkele Joodse organisaties. Ze droegen banners die verwezen naar eerdere uitspraken van de artiest. In het verleden zei hij zaken die antisemitisch waren en de nazi's verheerlijkte. En vorig jaar bracht hij ook een controversieel nummer uit over Hitler en verkocht hij t-shirts met hakenkruisen op. Het optreden is zonder incidenten verlopen. Maandag treedt hij nog eens op.
9: Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de voorbije dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van burgemeester Philippe Kloos verklaard aan de krant Le Soir. Op sociale media circuleren er beelden van een agent die een omstreden symbool dat naar de kruistochten zou verwijzen op zijn bus met traangas draagt. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. In een reactie zegt de Brusselse politie dat ze de beelden intern aan het analyseren zijn. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 mensen op elkaar beginnen te schieten, zegt de lokale politiechef.
11: Appears as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets. 2 of them critical.
9: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en is op zoek naar de dader of daders. In het basketbal heeft de Oostende de 2e wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloegen de Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vandaag. Meestal droog met opklaringen in de loop van de dag. Meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over ons land. Temperaturen tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks kans op neerslag.
12: Europa Bank. De bank die durft.
13: Hoogstraten. Na.
12: Hoogstraten aardbeien.
14: Brussel. Joris staat op.
15: Joris Hessels.
0: Welkom. Ik heb een hele leuke gast deze ochtend. Dus ik zou blijven luisteren als ik jou was. Maar eerst geef ik je bazaar en grip een zeer goede morgen.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: Bazaar. En ik heb de daad bij het woord gevoerd. Ik heb onze gast heel erg omarmd.
1: Studio Brussel.
2: Joris staat op.
1: Joris Hessels.
0: Een bijzonder goedemorgen op deze eerste zondag van juni. Eentje om in te lijsten, dat beloof ik. En het heeft niks te maken met het weer, of met examens, of met de komende festivals. Maar enkel en alleen omwille van de gast die het volgende uur de platen kiest. Het is een actrice wiens naam misschien niet direct een belletje doet rinkelen, maar haar werk heb je zeker al gezien.
3: Kan niemand dit eens gewoon fucking normaal doen?
0: Of gehoord. Ze lijkt de hardest working actrice in town, maar ze zit in bijna elke fictieserie die uitkomt. En dat is meer dan terecht. Ze is één van mijn favoriete actrices. All time favorite. En toch is ze al die tijd geweldig sympathiek gebleven. Goedemorgen, Ini Massé.
4: Maar goedemorgen, wat een intro.
0: Ja. Ja, maar jij doet de moeite om hier te zijn. En dan vind ik het maar normaal dat ik jou alle egaars geef die je verdient.
4: Ik ga ze binnenpakken.
0: Ja, neem ze binnen. Zeg, Ini, je ziet er ravissant uit. Dat mag gezegd worden. Goedemorgen. Ben jij een ochtendmens?
4: Ik ben niet specifiek een ochtendmens, maar ook niet geen ochtendmens.
0: Nee, dus het was geen straf om tot hier te komen?
4: Nee. Dus, nee. Ik sta graag op. Vooral als ik weet dat ik lekkere koffie ga krijgen.
0: Ah ja, en die ga je krijgen. Ja, die is onderweg. Dat is mij beloofd. Terwijl we wachten, vraag ik graag aan jou. Ben jij een muziekmens?
4: Ja.
0: Staat dat veel op in jouw leven, in jouw dagelijks leven?
4: Ja, toch wel.
0: Vanaf het moment dat je wakker wordt?
4: Niet altijd, dat hangt er een beetje vanaf hoe ik mij voel of zo. Maar zo gelijk de afgelopen periode met dat lekker weer, dan kan ik echt wel wakker worden. De zon al zo 's morgens en dan zo direct zo'n muziekje opzetten. Ja, dat doe ik wel.
0: Dus als ik jou de vraag stelde van geef eens wat zondagse platen, dan wist jij redelijk snel wat je wou horen?
4: Ik vond dat een aardmoeilijke opdracht.
0: Okay.
4: Dus 10 nummers kiezen, dat was super moeilijk. Omdat ik heel breed ben, denk ik.
0: Ja, maar dat is
4: breed.
0: Goed, hè?
4: Spectrum in mijn zijn, maar ook in mijn muziek.
0: Je staat breed op het spectrum. Ja,
4: ik sta breed op het spectrum. Maar ik heb gewoon door mijn Spotify-list gegaan en zo eens gekeken, wat heb ik nu het meeste gehoord eigenlijk de afgelopen weken?
0: Ja.
4: Vooral gelinkt met lekker weer, maar het is nu...
0: Maar dat is goed.
4: Ja.
0: Laten we het gewoon manifesteren en het zal ooit wel eens keren dat weer, het is ook maar wat het is. En jij bent hier en dan kan er eigenlijk niks fout lopen. Straks krijg je jouw plaat en nu ga ik Inhaler draaien met These Are The Days. Inhaler van de zoon van Bono. Wist je dat?
4: Ah, nee.
0: Ja, voilà, bij deze weet je dat. Hè? Voilà, dan kan je naar huis. Dan heb je je weetje van de dag al opgesoupeerd. Heel blij dat je er bent. Blijf gerust. Even op het gemak hangen. De koffie komt eraan.
1: Joris staat op. Studio Brussel. Life is music.

0: These Are The Days, dat je Inima C over de vloer krijgt. Inhaler. Vind je dat leuk? Mooie muziek?
1: Ja, vind ik wel goed.
0: Is het voor jou?
1: Ja.
0: Het zou in je playlist kunnen belanden, zomaar.
1: Ja, maar niet 's ochtends.
0: Nee, maar het was niet jouw keuze, voor alle duidelijkheid.
2: Studio Brussel. Joris staat op.
0: Die keuze die gaan we nu krijgen. Ben jij eigenlijk opgegroeid met muziek, Ini?
1: Ik ben opgegroeid met Vlaamse slagers.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja, en met de Beatles.
0: Oké, dus ja. Die spreidstand heb je al gemaakt als kind.
1: Ja.
0: En waar ben jij opgegroeid?
1: Erpenmeren.
0: Erpenmeren.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk vlakbij Aalst.
1: Ja.
0: Dus de folklore was volop aanwezig in het dorpsleven.
1: Ja, ja, ja, ja, absoluut. We hadden één culturele uitstap. Sorry, dat klinkt nu heel raar, maar het was wel zo. Op een jaar. En we gingen naar het casino in Middelkerken, waar de Vlaamse slageravond, de grote Vlaamse slageravond was met alle Jimmy Frees en Vultura en Willy Sommers.
0: Oké.
1: Dat heb ik allemaal van de eerste rij meegemaakt.
0: Wauw. En is dat nog altijd muziek waar je toch een speciale band mee hebt? Als dat opstaat?
1: Nee, maar ik kan wel, ondanks hoor ik het nummer van Vultura, ik mis je zo, ik mis je elke dag, ik mis je meer, kan ik wel nog echt ontroerd worden.
0: Maar
1: ik vind Vlaamse muziek
0: nummers
1: ook wel heel mooi of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Niet alles, hè, maar ik ben heel breed wel of zo. Ik kan daar wel door ontroerd worden of zo.
0: Ja, dus je was ook het hart van in als deze week het nieuws kwam dat Margriet Hermans overleden is.
1: Ja, ja.
0: Niet dat zij slagers zong, maar zij zong ook echt Vlaamse mooie liedjes. Ik veronderstel dat jouw muziek verbreed is. Hè. Mm-hmm. Die Beatles hebben ook altijd opgestaan. Ja. Maar jij kiest nu een nummer van Nina Simone.
1: Ja.
0: Een ongelooflijke legende is geweest bij leven. Maar ook nu ze er niet meer is. Jij kiest Mr. Bojangles.
1: Ja.
0: Waarom net dat nummer?
1: Omdat als ik dat nummer 's morgens opzet, het is alsof dat alles begint zacht en opent zich zacht. En daar is een soort iets in die een begintune naar mij in alignment zet of zo. Ik weet niet. Zo, ik word daar heel, heel diep, vrolijk, goed gezind van.
0: Ja.
1: En dat raakt mij. Of zo dan.
0: Dus dat is echt ochtend voor jou?
1: Ja, dat is echt ochtend voor mij.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: En het raakt jou? Hè? Want als ik dat nu straks opzet, wat gebeurt er dan in het lichaam en in het hoofd van
1: Inima C? Dan gaan al mijn systemen open.
0: Dus dat krijg ik dan live te zien. Dus ik zou zeggen aan de luisteraar, ga gewoon naar het Studio Brussel kanaal op 14 Max. Dan kan je haar zien openbloeien bij het horen van Nina Simone en Mr. Bojangles. Hoe heb je dat ontdekt?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik dat nummer al heel lang ken. Maar ik heb dat zo met nummers. Soms zet ik een nummer een periode heel veel op en dan jaren weer niet. En dan ineens komt dat terug ergens in de playlist of zo. En dan zet ik dat terug op en dan ben ik terug vertrokken.
0: We gaan dat gewoon opzetten en dan is dat terug vaste stek in jouw leven. Voilà.
2: Ja. Joris staat op.

0: En ze is helemaal opengebloeid in Imacé. Op de tonen van Nina Simone en Mr. Bojangles. Hoe mooi kan een zondagochtend klinken? Blijf vooral luisteren, want ze heeft nog prachtige liedjes gekozen.
1: Goedeur Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

Sponsor. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: wel.
1: Ja, die dankjewel, dat sloeg op Dave Peters, die hier zo lief is en vriendelijk is om ons koffies te brengen. Oh, dat is toch fantastisch.
2: Oh, en hij geeft kusjes en naam.
1: Oh, wat een heerlijke collega is Dave Peters toch. Dankjewel, Dave. En ook dankjewel om te luisteren, Sven. Sven die stuurt heerlijk ontbijten met Nina Simone. Dankjewel, Ini. Heel veel groetjes van Sven.
2: Oké, Sven, veel groetjes terug.
1: Voilà, bij deze. Zo vriendelijk is ze dan weer. Hè. Actrice Ini Massé. Je bent natuurlijk een vrouw, je bent een moeder, maar je bent ook actrice. Dat is je job. Mm-hmm. En momenteel ben je te zien in deze serie op streams.
3: Oh, maar pak gerust een momentje om afscheid te nemen.
4: Nee. Nee, dat niet, hè. Dat zeker niet, hè.
3: Wow, die stinkende vat. Zeg, dat zit vol gaten, stik dat terug in die zak. Dat is voor de vuilbak.
4: Dat zijn gaten die zijn gevuld met herinneringen uit een hele schone tijd. Valasse, dat riekt naar hoop, hè. Naar ambitie.
3: Dat riekt naar de stinkende beduften overal van mijn bompa. Gunther, doet dat uit, stik dat in die zak.
1: Ja, goede scène. En dat fragment dat kwam uit de nieuwe reeks die heet Strike. Te zien op streams. Waar gaat die reeks over?
2: Over de dysfunctionele familie Hendricks. Drie zussen en een broer. En de mannen van de zussen en de broer die vormen een clubje, de kloefkappers.
1: Ja, een soort bowlingclubje.
2: Een bowlingclubje. Het gaat over het, over het leven zoals het is.
1: Ja, mannen en vrouwen en de problemen en de leuke dingen tussen die twee ook. Jij speelt de vrouw van Gunther. Dat wordt gespeeld door Ben Segers. Die hoorden we daarnet ook in het fragment. Hilde, dat is de naam van jouw personage. Wat voor iemand is dat?
2: Nogal een recht toe, recht aan, no-nonsense vrouw. Geen zever en gewoon een beetje... Ze moet ook zo zijn om met Gunther te kunnen samen blijven.
1: Ja. Want die Gunther, dat is wel echt een figuur.
2: Dat is een figuur.
1: Ja, en om te zien wat voor een figuren dat allemaal zijn in die serie Strike, daar ga je voor moeten kijken naar de streams. Heel content met de reeks?
2: Ja, superleuk. Het marcheert wel, vind ik.
1: Ah, heel goed, heel goed. Lachen geblazen, dus als je dat wil, dan moet je gewoon naar streams kijken naar die Strike. En dan zie je Ini Massé in nog maar eens een andere rol, want het houdt niet op. Jij zit in zoveel series. Ja. Het is fantastisch. Ja, je hoort mij niet klagen.
2: Ja, ik ben daar super dankbaar voor. Ik mag allemaal zo'n leuke dingen doen.
1: Ja, maar het komt je allemaal toe, Ini. Dat moet ook eens gezegd. Je bent een fantastische actrice.
2: Oh,
1: nee, het is echt waar. Het is echt waar. Niet alleen in Knokken Of, maar Rough Diamonds, A Season, noem maar op. Het is allemaal fantastisch wat je doet. We gaan het straks ook hebben over de series die mogelijk nog komen.
2: Ja.
1: Ik wil het nog even hebben over muziek, want dat is de reden waarom je hier bent. Ben jij gevoelig voor muziek in series of in films?
2: Gevoelig. Ja, heel gevoelig. Ja. En ik vind, muziek kan ook een serie optillen of een serie echt zo naar beneden halen.
1: Maar dat is het leuke aan deze tijd. Vind ik.
2: Ja.
1: En dat is anders dan de tijd toen wij nog jonger waren dan we nu al zijn.
2: Ja.
1: Nu kan je echt muziek ontdekken door series en films. Onze kinderen die komen soms met nummers af die wij al lang kennen, maar die ontdekken ze dan door die series en films. Dat is fantastisch.
2: Ja, dat is super eigenlijk. Ja. Ja, dat is waar.
1: Het is een klein brugje naar een volgende plaat die je hebt aangevraagd, of die je graag wil horen. Dat is een plaat van Hermanos Gutierrez.
2: Uh-huh.
1: En dat is een beetje filmische muziek. Als ik dat mag zeggen, het heet Hijos del Sol. Het is heel sferisch, hè?
2: Ja.
1: Het is ook ochtendmuziek.
2: Ja, het is echt ochtendmuziek. Dat is ook zo... Dat maakt zo de zachte, mellow opwarming van de dag. En dat zet zo'n sfeer van zon open of zo. En dat vind ik leuk om mee wakker te worden. Zo.
1: Voilà, hoe meer zon, hoe beter. Wel, ik ga dat gewoon manifesteren door dit te draaien.
2: Ja.

0: Europabank. De bank die durft.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Studio Brussel, live.

0: De Subway en Chapel Roan. En ik zit hier met de Chapel Roan van de film en televisie in de studio. En daar zijn heel veel mensen het mee eens. We hadden het daarnet over die nieuwe serie op streams, ja. Genaamd Strike. En Tom van Vlierbergen die stuurt, ik heb Strike al gezien. Strike is top, hilarisch, graag meer van dat. Ik heb de reeks al 2 maal bekeken. Blijf bulderen. Oh, voilà, okay. Bij deze. Ja, en Frank Tegenbos die stuurt ook, goedemorgen Joris, Ini is een topactrice.
1: Oh.
0: Voilà, bij deze. Lieve luisteraars.
1: Ja, Ini? Superlief. Ja.
0: Oh, ik ben blij dat je er bent. En veel mensen met mij. Ini, naast de nieuwe reeks Strike, schitter jij natuurlijk ook al 2 seizoenen in Knokken of?
1: Dat, ja, 3 seizoenen.
0: Ja, maar wij hebben nog maar 2 seizoenen gezien, hè?
1: 3, hè?
0: 3?
1: Allee, Joris.
0: Ah, ik heb er nog maar 2 gezien.
1: Waar?
0: Sorry. Oh. Ik val door de mand. Ik heb er nog maar 2 gezien. Maar de 3e is al uit, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Allee, Joris. Het is te vroeg. Hij is gisteren te laat gaan slapen.
0: Verdomme toch.
1: Allee.
0: Nee, maar ik moet die 3e reeks nog zien. Maar ja, ik wacht dan op mijn lief. En we vinden geen moment.
1: Snap dat.
0: Hey, je snapt dat, hè?
1: Snap dat.
0: Maar goed, die 3e, dat 3e seizoen, dat ligt nog op mij te wachten. Jij speelt dus al 3 seizoenen in Knokkenhof. Hij speelt de mama van Louise.
1: Ja.
0: De rol voor Pommelien Thijs. En ik heb gemerkt dat jij in Knokkenhof nogal snel boos wordt.
1: Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, omdat Angelique zo is. Hè.
0: Ja. We gaan nog eens luisteren naar hoe Angelique juist is.
2: Wat is er met u? Echt? Kan niemand dit eens gewoon fucking normaal doen?
1: Ik vind dat leuk.
2: Eén dag!

0: Ja, we zijn geen strot. Ja, ik moet daar mee lachen, omdat ik weet... Ja, die quotes, dat gaat je blijven achtervolgen.
1: Ja, dat blijft achtervolgen.
0: Ja. Als jij ooit het bijltje daar bij neerlegt... Ja. Dan gaan mensen zeggen, Ini Massé, actrice in heel veel series, heel veel films. Maar we kennen haar vooral toch als...
1: Dat iemand hier is fucking normaal doen. Ja,
0: maar goed. Het is iconisch. En het is ook iconisch geworden, omdat jij het speelt natuurlijk. We hebben iemand aan onze lijn hangen. Hallo, Shari.
2: Goedemorgen, Joris en Ini.
0: Goedemorgen. Wat klink jij vrolijk, Shari?
2: Ja, dank u altijd.
0: Ja, dat is anders dan de Ini die we daarnet hoorden. Wat vind jij van de boze Ini?
2: Heerlijk. Goed dat die uitvloog tegen Bomami. Ik zat hier in mijn ziel te kijken.
0: Ja, krijg je daar niet een beetje schrik van? Denk je niet van, oh, zou die in het echt ook zo zijn?
2: Nee, want ik weet dat dat een fantastische madame is.
1: Oh, ja, dat
0: voel je wel, hè? Doorheen al die kwaadheid en al die woestigheid. Dan, je voelt toch wat een mooi mens Ini Massé is.
2: Maar ze had gelijk ook aan de serie, dus ze moest ervoor gaan. Dus
1: ja, voilà. Ik moest ervoor gaan. Dank je wel, Shari. Kijk, voilà.
0: Shari, je had niet voor niets aan mijn lijntje. Jij wou heel graag een plaat aanvragen. Jij wou heel graag een plaat van Linkin Park, The Emptiness Machine. Maar ik wil je toch iets vragen in ruil. Als ik dat nummer voor jou ga spelen, wil jij iets doen voor mij?
2: Oké.
0: Okay. Ja. Wel, ik wil, alvorens ik die...

0: emptiness machine op jou loslaat, dat jij je meest boze Ini Massé bovenhaalt op de radio.
1: Amai, Shari, dat zou een heel zware zaak.
0: Want jij bent een vrolijke inwoonster van Pelt, een prachtige gemeente in het diepste van Limburg. Maar jij moet nu de boze Ini in je bovenhalen. En ik zal misschien aan de legend herself vragen om het nog één keer zelf voor te doen. Ini, zie je dat zitten om nog één keer iets boos boven te halen?
2: Maar nee, laat Shari dat maar eerst doen, want ik... Ja, Joris is ook acteur, jij weet dat. Hè. Ik vind altijd dat ik dat niet mag nadoen, omdat dat een heilige grens is.
0: Ja, ja.
2: Niet mag overgaan. Okay. Dat is mijn personage. Dus
0: dat wil ik respecteren,
2: ja,
0: Ini. Oké. Dus dan ga je het gewoon uit jezelf moeten halen.
2: Shari, je kan het, kom aan. Je kan het. Ik geloof in jou.
0: Let's go.
1: Ik voel de druk.
0: Ja, dat is geen probleem. Jij kan met druk aan. Als er iemand met druk aan kan, dan ben jij het, Shari. Shari?
1: Maar zeg, dank je wel. Oké, ik ga ervoor gaan.
0: Let's go!

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: Daggers van onze nationale trots. Hi, hi. En van Daggers naar Inimaske.
1: Studio Brussel. Joris staat op.
2: Joris Hessels.
0: Inimaske, goedemorgen. Hoe gaat het nog met jou?
3: Ja.
0: Ben je nog blij dat je hier bent?
3: Ja, heel blij.
0: Maar de mensen zijn ook heel blij dat je er bent. Want ik doe even een greep uit de berichten die ik binnenkrijg via de app. Koen, die stuurt, holy shit, dat was een fantastische reeks waarin Ini heel goed speelde. Op streams is dat.
3: Ja.
0: Anthony die stuurt, ze Ini in Loslopend Wild was ook geweldig. Zalige madame op alle vlakken. Ik weet niet hoe mensen dat weten, op alle vlakken.
3: Oh, ik weet dat niet, ja.
0: Ja, goed, ja, nee, maar daar gaan we misschien niet verder op ingaan. Henk Knoppen die stuurt top, madame in Loslopend Wild. Huppla, het houdt niet op. Maar goed, we hebben het gehad over het verleden. Uh-huh. Ik ga het nog één keer laten horen.
4: Kan niemand, dit is gewoon fucking normaal, toch?
0: Nee, ik krijg er geen genoeg van. Goed, maar ja, je bent te zien in Knokken Of. En voor de mensen die het gemist hebben, tijdens een van de concerten in de Afwasdoom van Pommelien Thijs, uh-huh, werd aangekondigd dat Knokken Of ook een filmversie krijgt. Dus er komt ook een film van Knokken Of.
3: Een bioscoopfilm.
0: Oké. En dat is voor binnenkort. Dat mogen mensen nog verwachten.
3: Ja, wij weten zelf ook niet wanneer.
0: Oké, maar het komt er.
3: Opgenomen, maar het komt er.
0: Fantastisch. Kijken we met z'n allen naar uit. Maar ik moet eerst dat derde seizoen nog zien. Want het is een logisch vervolg op seizoen 3. Of dat weet je zelf ook nog niet?
3: Ik denk het niet.
0: Okay.
3: Maar we weten zelf ook nog niet echt...
0: Je weet het wel, maar je...
3: Je
0: mag het niet zeggen.
3: Wat je wilt, maar ik weet het echt nog niet.
0: Oké. Maar wat mogen we nog verwachten van jou?
3: We hebben net een nieuwe reeks, een advocatenreeks, afgewerkt.
0: Ja, ik heb dat...
3: Zoals dat heet.
0: Ik heb dat gelezen.
3: BTM.
0: Met Aaron Blommaert in een van de hoofdrollen.
3: Ja.
0: Okay.
3: En Charlotte Timmers. Dus dat komt er allemaal nog aan.
0: Weet je wanneer dat komt? Is dat voor het najaar of zo?
3: Geen idee. Ik denk het.
0: Oké, goed.
3: Maar pin mij daar nu niet op
0: vast. Nee. Ik ga jou daar nergens op vastpinnen. Ja. Dus dat staat genoteerd. Een reeks met Aaron Blommaert, Charlotte Timmers. Dan die film van Knokken Of. Mm-hmm. Wat nog?
3: Er komen nog veel, nog wel wat andere dingen, maar daar mag ik echt...
0: Nee.
3: Dat is nog niet gecommuniceerd. Maar wat ik wel kan zeggen...
0: Ja.
3: Want de kaartenverkoop, de ticketverkoop staat open. Dus iedereen die luistert, God van de Slachting.
0: Ja.
3: In het najaar, première september, in Veilinghuis Bernaars.
0: Ja, dat is aan het Antwerpse Zuid.
3: Ja. Theatervoorstelling. Pieter van den Begin regisseert. En Jonas van Geel, Lien Thijs, Stanny Krets en ik zijn met vier.
0: Ja, dat is het relatiestuk dat op de planken wordt gezet. Heel goede tekst,
3: die
0: door jullie tot leven zal komen. En de tickets die vliegen de deur uit, maar je kan nog tickets krijgen. Zoiets? ik zeg dat graag, ze vliegen de deur uit. Je kan er nog bij zijn.
3: Ja.
0: Maar waar je ook nog kan bij zijn, is bij het volgende lied. En dat wordt gezongen door Sam Smith en A$AP Rocky. De wederhelft van Rihanna. Uh-huh. I'm not the only one. Dat wou je heel graag horen, hè?
3: Ja, dat was een van de 10 nummers die ik gekozen had.
0: Maar je kijkt naar mij, daar heb ik nog nooit van gehoord.
3: Jawel, maar ik dacht dat het alleen Sam Smith was, dus ik ben even...
0: Ja, het is een featuring.
3: Oké, ik ben
0: ASAP.
3: Oké.
0: Ja.
3: Nee, ik vind het ook heerlijk. Ik ben eigenlijk, denk ik, in the core of my being redelijk barok en redelijk kitsch. Dus ik vind het ook heel leuk om af en toe zo... Sam Smith heeft zo dat kitscherige...
0: Randje en kantje, dat je eigenlijk ook wel heel leuk vindt.
3: Writings on the Wall bijvoorbeeld vind ik een heerlijk nummer.
0: Oké. Ja. We gaan voor kitsch op deze zondagochtend.
3: Ja.
2: Joris staat op.

0: Sam Smith en A$AP Rocky. Je wou iets rechtzetten, hè, Ini?
1: Ja, ik ken die A$AP Rocky, die versie ken ik niet. Dus ja, iets dus minder kitsch.
0: Het is iets minder kitsch.
1: Ja, ja.
0: Maar de kitsch is nog aanwezig. Ja, Sam Smith is er nog bij, dus ja, de kitsch is nog aanwezig. Ja. I'm not the only one, de keuzeplaat van Ini Massé. We hebben er nog eentje in onze petto. En het is er eentje van Moloko. Dat wou je graag, hè?
1: Ah, oh, ja. Dat is het nummer met de beste, beste, beste begintune ever. Als ik dat hoor, dan ga ik aan. Echt.
0: Okay.
1: Dus het is al een beetje verder in de ochtend. Het is lekker weer. En dan rijden toch nog naar de bakker. En dan dat nummer heel luid in de auto. Ja, als ik dat hoor op een danstoer. Zo, ik ben echt weg dan. Dat is
0: het is
1: echt
0: exact deze moment die we gaan pakken.
1: Ja.
0: Moloko en Forevermore. Ben je er klaar voor?
1: Ja, maar luid.
0: Om aan te gaan?
1: Echt luid, hè?
0: Oké, let's go. 1, 2, 3, go!
2: Joris staat op.

0: En Inima C staat aan, zoveel is duidelijk.
1: Ze is wakker.
0: En dat heeft allemaal te maken met deze Moloko en Forevermore. De zondag kan beginnen.
1: Ja.
0: Wat ga je nog doen?
1: Studeren.
0: Oh, jij gaat tekst studeren voor God van de Slachting.
1: Ja.
0: Oké, terwijl het pas in september première is, maar gaat nu al repeteren.
1: Ja.
0: Oh, daar kijken we wel heel erg naar uit.
1: Oké.
0: September, hè?
1: Ja.
0: Allemaal welkom, er zijn nog tickets, maar ze vliegen wel de deur uit.
1: Ja.
0: Dank je wel om de zondag mee op gang te knallen, Ini.
1: Ja, heel
0: vond heerlijk. En de luisteraars, echt ongelooflijk lief van jou.
1: Ja,
0: echt
1: ik ben
0: waar.
1: Een grote fan van Jorik.
0: Oh, dat doet mij heel veel plezier. Ja. Ik hoop dat iemand dat opgenomen heeft. Maar bon, voor altijd in mijn hartje. Dag, Ini.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Zeg, kan ik nu ook zo...
5: Flexijobbers aannemen?
4: Ja.
5: Natuurlijk.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet.
3: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Sunrise Festival.

0: Happy. Sunrise Festival. Tickets and info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel.
1: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
2: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
1: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
2: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
1: Ah, ja?
2: En daardoor veel minder potten verf, hè?
1: Ah, bon.
2: Ja.
1: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Een uur of 10, goedemorgen.
8: VRT Nieuws.
7: Ortwin Lanses.
9: Slechts 3 Europese landen zijn transparant over lonen. Volgens een nieuwe Europese richtlijn moeten bedrijven transparant zijn over hoeveel mensen verdienen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld kan zien hoeveel iemand die dezelfde functie uitoefent ongeveer verdient. De EU-landen moeten die richtlijn nog omzetten in wetten voor hun eigen land. De deadline daarvoor was vandaag. Maar alleen Litouwen, Italië en Slowakije haalden die. Ook ons land is nog niet klaar om de nieuwe regels in te voeren, ook al wordt daar al 3 jaar over gedebatteerd, zegt Rob Herbout.
10: Dit voorjaar is het daar spaak gelopen. De werkgevers hebben gezegd, we willen een pauze, want we zien dat er op Europees niveau van alles aan de hand is. De vakbonden zeggen, ja, de werkgevers zijn gewoon weggelopen uit het overleg. En dan in de federale regering hebben ministers Clarin Val en Rob Beners een brief gestuurd naar de Europese Commissie met een lijst van wel 30 vragen om verduidelijking. En België vraagt eigenlijk aan de Europese Commissie, geef ons nog 6 maanden de tijd en sleep ons gedurende die 6 maanden niet voor het Europees Hof van Justitie.
9: In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Ye, beter bekend als Kanye West, zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper mocht daarom niet optreden in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. Maar Lucas Lecluze, in Nederland was Ye dus wel welkom.
11: Ja, al was er voor het optreden toch wel wat protest, onder meer door enkele Joodse organisaties. Ze droegen banners die verwezen naar eerdere uitspraken van de artiest. In het verleden zei hij zaken die antisemitisch waren en de nazi's verheerlijkte. En vorig jaar bracht hij ook een controversieel nummer uit over Hitler en verkocht hij t-shirts met hakenkruisen op. Het optreden is zonder incidenten verlopen. Maandag treedt hij nog eens op.
9: Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de voorbije dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van burgemeester Philippe Clozen verklaard aan de krant Le Soir. Op sociale media circuleren er beelden van een agent die een omstreden symbool dat naar de kruistochten zou verwijzen op zijn bus met traangas draagt. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. In een reactie zegt de Brusselse politie dat ze de beelden intern aan het analyseren zijn. Vandaag meestal droog, met opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over ons land, temperaturen dan tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig, met dagelijks kans op neerslag.
12: We tellen af
13: naar the most wonderful time of the year.
14: I belt you.
15: Somebody scream!
12: De festivalzomer.
13: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
14: Let's go, let's go!
12: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
14: Hey!
13: Luister dinsdag naar de radio.
12: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
13: De festivalzender. Studio Brussel.
12: De tijdloze.
13: Dave Peters.
7: Goedemorgen vriendinnen en vriendinnen en vrienden en vrienden van de tijdloze. Bij ons gaat Mensen Vertek lekker gewoon wel door. Hier gaan ze.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

finished. Sympathy beter van Massive Attack en Sharon Nelson. Ja, ik moet toegeven, ik was wat onvolledig in mijn communicatie daarnet. Dat komt omdat de tijger inwendig weer klaar is om uit te breken. Een beetje, ja, YOLO. Ik heb er enorm veel zin in en dan ga ik soms te snel met mijn brein. Ik zei, het gaat wel door bij ons. Dat komt natuurlijk omdat er op Primavera geen Massive Attack was, maar... Dat is trouwens een festival in Barcelona, geweldig goed. Ze komen wel natuurlijk naar Vorst. Misschien heb je daar tickets voor. Heel veel plezier alvast. En dan, onthoud ook, 21 augustus, dan komt Self Control uit. Dat is een nieuwe plaat, Soft Control moet ik zeggen, van die Afghan Wigs. 21 augustus, Soft Control, komt dan uit. Er zijn data. 4 oktober komen ze in de Roma, 5 oktober in de AB. En ze spelen ook op Cactus. Je moet daarbij zijn, al was het maar om die nieuwe stuff gewoon te degusteren. Maar op het einde hopen we dan altijd een beetje op dit hier... Zou dat dan kunnen? Dat weet je nog, dat is die bonus track, helemaal weggestopt daar op Congregation zal dat zijn, zeker van achter. Dit geluid, dat ken je dan wel. En dan staan u en ik allemaal klaar om mee te zingen als het losbarst in het refrein. En dat gaat dan zo. Oeh baby en zo. Voilà, ik ben eigenlijk een beetje gekalmeerd en geclimatiseerd en geacclimatiseerd om eindelijk deftig aan deze show te beginnen. Dit zal wel ergens halverwege de set bij de Wigs wel opduiken zeker. Daar houden we toch ook van, niet? Debonair, een geweldige goeiemorgen. Hier gaan we, de Wigs.

0: Electricity, die zit ook tussen je oren op dinsdag. Dan kan je non-stop hier festivaltickets winnen op deze edele zender tussen 6 en 6 in de avond. Er staat ook een aftelklok achter mij als je even online bent. En dan iets helemaal anders.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Goed nieuws van Sam Bettis. Die Northern Addict heeft een heel nieuw leven gekregen. Er zit ook wel wat een reden achter eigenlijk.
3: Ik wou hier in Amerika, ik ben hier heel hard aan het proberen om een beetje voet aan de grond te krijgen en hier ook wat shows te kunnen doen. En Northern Addict heeft hier ook heel hard geleefd. En dus deze versie zou een beetje een connectiepunt moeten zijn tussen de mensen die in de tijd fan waren van Kees Choice en misschien mijn nieuwe plaat en mijn nieuwe richting nog niet ontdekt hebben. Dus dat zou een beetje als link moeten dienen.
0: Heel bijzondere nieuwe versie eigenlijk, die gewoon geboren is. Moet ook al een bijzonder gevoel zijn. Hè?
3: Wat er natuurlijk bij komt, is nu die dingen mogen doen, mogen schrijven, mogen herbeleven als Sam. Betekent ook altijd wel iets nieuws voor mij. Dus het is gewoon opnieuw een stuk van mezelf laten zien op een licht andere manier.
1: De tijdloze.
2: Studio Brussel.

0: Northern Addict, getekend Sam Bettes. Wil je nog wat horen? Gooi dat nu in mijn app. Wees snel en blaas me van mijn sokken. Kelis komt er ook aan.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
4: Carrefour. Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: God out there, Kelis, helemaal.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Tot aan het gaatje. Want Quinten die hangt aan de lijn. Dag Quinten, we hebben al even voorgebabbeld. Quint, hoe gaat het met jou?
3: Goed, ja, het is nu druk met studeren.
0: Ja, wat wil dat zeggen? Waar ben je aan toe momenteel? Wat staat er in de boeken die voor jou liggen?
3: De prehistorie. Moet maandag een examen geschiedenis doen voor mijn opleiding leraar.
0: Alright, wat vind jij de meest boeiende periode uit die prehistorie? Want dat gaat over heel veel hoofdstukken natuurlijk, hè?
3: Ik ben nu bezig met de Kelten op de Kemmelberg.
0: Alright.
3: Dat vind ik altijd wel interessant als het met ons eigen land te maken heeft.
0: Ja. Quinten, wat is er essentieel dat ons leven beter zal maken dat wij weten wat die Kelten uitgericht hebben in ons land? Vertel dat eens.
3: Die zorgen er gewoon voor dat we staan waar we nu staan, hè. Daar zijn ze gestart met verdedigingssystemen met grachten te gebruiken. En die zijn tot nu toe nog steeds worden gebruikt overal.
0: Heerlijk, heerlijk. Neem jij ook voldoende pauze?
3: Zo nu en dan, als er tijd voor is.
0: Ja, wat doe je dan?
3: Even ontspannen, even wat rusten, wat uit mijn kamer komen en muziek luisteren natuurlijk.
0: Oké, want je hebt een heel bijzonder verzoek in de zin van, dat is een song die we al een tijd niet gedraaid hebben. En ik moet het ook even naar jou vragen, Quinten, als het de juiste muziek is, met de juiste noten en de juiste bubbel, zeg maar, dan kan je daar helemaal in verzuipen en dan kan je daarvan beginnen wegdromen. Hè? Heb jij dat ook met hetgeen jij nu gaat vragen?
3: Dat is altijd wel een liedje waar ik op terugval als ik druk bezig ben.
0: Ja, vertel het maar. Wat wil jij horen?
3: Papillon van Editors.
0: Ja, ik denk dat je heel veel mensen gelukkig maakt nu, Quinten. Besef je dat?
3: Ja, ik denk dat wel.
0: Ja, je klinkt me als een hele plezante kerel. Ik denk dat die leerlingen kans gaan hebben dat ze in jouw klas zullen terechtkomen. Is dat een mooi compliment?
3: Ja, altijd tof om te horen.
0: Voilà, het is wel gemeend. Quinten, geniet van Editors en maak er een geweldige dag van. En nog goed blokken en af en toe lekker ook verpozen. Met wat roze romantiek die de muziek soms ook wel met zich meebrengt in onze hoofden. Tot ziens, hè.
3: Dankjewel,
0: dag. Joe, bye bye. De tijd loopt.

0: score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Studio Brussel, live.

0: Pop, noem het allemaal maar op. Lenny Kravitz, 35 jaar jong is dit. Ik zoek iemand voor een heel bijzonder moment in het volgende uur. Ik zoek iemand die de afgelopen weken ook naar de Johan Cruijff Arena is geweest voor Harry. Ben jij dat? Gooi het eens in de app.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Dan gaan we samen voor een ijzingwekkend moment op de radio zorgen. Ben jij in de Johan Cruijff Arena geweest de laatste week of twee? Gooi dat eens in de app. Je weet, ik bijt niet. Niet tot bloedens toe. Gooi het er gewoon even in. Dan kunnen wij nu samen genieten van dit mooie stukje Radiohead op de radio. Pyramid Song. Doe maar, ja.

0: We zijn ook een geweldig economisch verantwoord programma, hè, want 4 minuten 50 Pyramid Song van Radiohead, dat is 38 weken therapie uitgespaard. Onthoud dat vooral. Haal je dansbenen boven, want Justice komt eraan met Simeon voor jou.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Salut, c'est Justice.
5: Oui.
4: Vous écoutez Studio Bruxelles.

Vast je favoriete luchtgitaar omgorden, als dat zo heet. En lekker nieuwe snaren op, je zal ze nodig hebben. Want Shirley gaat haar longen leeg schreeuwen. Dat doet ze voor Garbage en voor jou. Only happy when it rains. Hier gaat

jarenlang gewerkt voor andere geweldige bands. Hè? De mannen achter Surly. En die dachten, we maken zelf eens een band. En voilà, lekker hits hierbij. Only happy when it rains. En dat is niet toevallig dat we dat draaien. 13 juni zal het zijn in het OLT in Deurne. Komen ze daar van bussen, geven garbage. Dit is Dreadlock Holiday van 10cc. Ook dat is niet toevallig, want er zijn heel wat 10cc shows in the country. Depot zal dat zijn donderdag, vrijdag. Cactus, ook zaterdag. Elisabeth Zaal.

0: muzikanten snuffelen in onze country. Ja, donderdag Depot, vrijdag dus Cactus, zaterdag Koningin Elisabeth Zaal. Oh, ik ben een beetje niet in mijn gewone doen zo. Ik ben niet helemaal op mijn gemak, een beetje opgejaagd. Maar dat heeft alles te maken met wat ik over een half uurtje ga doen. Dan wordt dat wel duidelijk, denk ik.
1: Studio Brussel, de tijdloze.
0: Ja, ik ben namelijk al 2-3 weken helemaal in de ban van een liveshow die ik al 3 maal toe ja, heb mogen aanschouwen, heb mogen voelen, heb mogen ruiken. En het is, ja, het is met niks te vergelijken eigenlijk, alsof je terug 16 bent.

0: Waarom, Commodore?
1: Dat was gewoon voor een betere sfeer te creëren op de dienst.
0: Wanneer zijn we er geweest in...
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd, hè.
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
5: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Oh, roséweken.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
6: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin. Home again.
10: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
9: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
9: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
12: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
13: Ja!
14: Maar ja...
12: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
15: Oh ja.
16: Maar ja.
12: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop.
14: Oh ja. Maar ja.
12: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Goedemorgen, uur of 11.
20: VRT Nieuws.
21: Op Twin Lances.
22: Slechts 3 Europese landen zijn transparant over lonen. Volgens een nieuwe Europese richtlijn moeten bedrijven transparant zijn over hoeveel mensen verdienen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld kan zien hoeveel iemand die dezelfde functie uitoefent ongeveer verdient. De EU-landen moeten die richtlijn nog omzetten in wetten voor hun eigen land. De deadline daarvoor was vandaag, maar alleen Litouwen, Italië en Slowakije haalden die. Ook ons land is nog niet klaar om die nieuwe regels in te voeren, ook al wordt daar al 3 jaar over gedebatteerd, zegt Rob Herbout.
23: Dit voorjaar is daar spaak gelopen. De werkgevers hebben gezegd, we willen een pauze, want we zien dat er op Europees niveau van alles aan de hand is. De vakbonden zeggen, ja, de werkgevers zijn gewoon weggelopen uit het overleg. En dan in de federale regering hebben ministers Clarin Val en Rob Beenders een brief gestuurd naar de Europese Commissie met een lijst van wel 30 vragen om verduidelijking. En België vraagt eigenlijk aan de Europese Commissie, geef ons nog 6 maanden de tijd en sleep ons gedurende die 6 maanden niet voor het Europees Hof van Justitie.
22: Een achtervolging op de E17 is gisteravond geëindigd met een crash op het op- en afrittencomplex De Vlecht in Waregem. De wegpolitie achtervolgde een wagen met een Franse nummerplaat. Toen de auto de afrit nam, ging die uit de bocht, ramde een andere auto en ging over de kop. De inzittenden probeerden te voet te vluchten, maar werden snel ingerekend. Waarom ze op de vlucht sloegen en met hoeveel ze waren is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. In Florence in Frankrijk worden vanmiddag zo'n 5000 mensen verwacht voor een herdenkingsmars voor Lihana, het meisje van 11 dat donderdag dood werd teruggevonden nadat ze vorige week verdween. Aan de mars zullen familieleden, omwonenden en ook politici deelnemen. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. De man heeft een blanco strafblad, al werd hij in het verleden al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. De Amerikaanse turnster Simone Biles is opgenomen in het ziekenhuis. Dat deelt ze op Instagram. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar volgens Biles zou ze eerder deze week bijna zijn doodgegaan en was het misschien wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles won 7 Olympische titels en werd 23 keer wereldkampioene. Of ze in 2028 zal kunnen deelnemen aan de Spelen van Los Angeles is nog afwachten. Vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over ons land. Temperaturen dan tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks kans op neerslag.
7: De tijdloze.
13: Dave Peters.
19: Naar goede gewoonte kan je volgende week ook gewoon giraffen en leeuwen zien in de Beekse Bergen. Maar ook Nick Cave op Best Kept Secret. Goedemorgen.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: Martin heeft helemaal gelijk in de app. Zalig nummer dat je na 1 seconde al herkent. Dat zijn vaak de beste, hè, Tim? Dat is toch waar, hè? Even aandacht. Soms komt een stukje interview voorbij van een heel bekende muzikant of artiest of weet ik veel wat. En dan is dat soms in het Frans of in het Engels. En dan passeert dat. Is dat soms behang en ben je niet aandachtig aan het luisteren? Probeer dat nu eens te doen. En denk eens aan de ex-drummer van Nirvana, die jou zoveel liefde heeft gegeven als zanger en gitarist ook van Foo Fighters. Beeld je eens in dat Dave Grohl dus in een lege arena staat. Hij is aan het praten met zijn gitaartech. En er komt iemand binnen en die wil samen even wat muziek maken. Duurt maar een half minuutje. Luister eens even heel goed wat er dan gebeurt. En dan daarna draai ik die legend waar hij het over heeft. Goed luisteren, dit is een geweldig verhaal van Dave Grohl.
1: I walk out of the arena. There's empty arena, the forum, it's empty. And I'm talking to my guitar tech and all of a sudden he just like appears. And he goes, hey man. And I'm like, great. And he goes, you want to jam? I said, yeah. And he goes, you want to play drums? Yeah. So I sit down, I start playing. He's kind of watching me. Then he looks at his bass player. He's like, give me the bass. And he picks up the bass and he starts playing bass. Now we're playing together. And this turns into this thing. And then we end. And we're like high-fiving each other. And it was awesome. It sounded so good. It was amazing. I'm like, oh God, this is the best band I've ever been in my life. This is unbelievable.

0: Er start een nieuwe expo trouwens in IJsland. Björk helemaal zelf en daarvoor natuurlijk Prince. Dat moest erin. Vandaag Stijn trouwens in de casino. En Sint-Niklaas die doet er zijn eigen ding mee. Dat is ook geweldig, moet maar eens checken. Ik heb al snel even Paul McCartney gebeld. Die wil nog wat kwijt. Die is geïnterviewd over zijn nieuwe plaat, The Boys of Dungeon Lane. En hij heeft een nieuw nummer met Ringo Starr ook gemaakt. Home to Us heet dat. Hij legt het even uit hoe het allemaal zit. En dan gooi ik Yellow Submarine erachter. En ook nog ertussen nog een fragmentje van Home to Us. Dus als je een Paul McCartney fan bent of een Beatle, van la lettre, check dit even.
1: So we did, I kind of wrote a song up that I thought would be good for Ringo. I did a guide vocal on it. Mm-hmm. Sent it over to Ringo and I said, would you sing on it? And it's called Home to Us. And, you know, it's about our early days and even though where we lived wasn't great, you know, I was in from council houses. We had a great time.
2: Yeah.
1: You know, because everyone's kind of having to find a way through it. And Ringo had, like, real bad peritonitis.
2: Yeah.
1: He's been struggling his whole life, you know, so he's not had it easy.

Hastaneye götürdüler.

0: voor het einde. Die mok dat Grietzaad er weer uitgehaald. Hè? Zeker de Gentenaars. De Beatles, Yellow Submarine. Zometeen een heel bijzonder moment op de radio. Maar ook nog Green Day. Onze pet af voor Green Day, Basket Case. En dan gaan we bloeden, maar op een goede manier.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoapothekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan min 40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Ja, dan is het eigenlijk zover. Ik loop al een week of drie met mijn hoofd in de wolken. Sommige mensen begrijpen dat, anderen helemaal niet. En dat heeft met één ding iets te maken eigenlijk.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En de Ariane uit de Oostende, die heeft dat eigenlijk ook wel een beetje. Goedemorgen, Ariane.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik loop al drie weken in een soort van wolk eigenlijk, zeg maar. En elke pori in mijn lijf is geprikkeld. Niet alleen muzikaal, ook door de ervaring in het algemeen. Het overkomt je en het laat je niet los. Waar heb ik het over?
3: Ja, over het concert van Harry Styles.
0: Ja, heel veel mensen denken dan, dat is die gast van die boyband vroeger. Hoe goed kan dat zijn? Dat is toch gewoon popmuziek. Vertel eens waarom dat meer is.
3: Eerst en vooral, als je luistert naar elk nummer van Harry Styles, is dat echt iets helemaal anders dan dat je kunt beschrijven. Dat overkomt in je lichaam. Je bent vol vreugde en je geniet van elke minuut, elke seconde van het nummer. Dus ja, echt gewoon een heel mooie moment dat je kan beleven door die muziek.
0: Ja, stond je of ben je gaan zitten?
3: Ik stond.
0: Zalig. Waar ergens?
3: Abi?
0: Waar stond je ergens?
3: Gewoon bij de normale tickets, zo van achter de staantickets.
0: Ja, maar daar komt hij ook wel vaak, hè?
3: Ja, inderdaad. Omdat het podium zodanig groot is, kun je eigenlijk van elk moment dat hij zo dicht mogelijk bij je staat genieten. Dus iedereen kan er wel genieten.
0: Wat waren jouw hoogtepunten zo qua beleving? Want je ziet ook heel veel dansjes die er dan ontstaan, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik denk het hoogtepunt was mijn favoriete nummer van het nieuwe album Tasteback. Ja. De vibe, iedereen die aan het dansen was, is zo mooi. Maar ook, het concert was meer dan een normaal concert. Was echt een spektakel door alle de laserlichten en het hele showgebeuren eromheen. En dat vind ik wel super mooi, omdat het echt in die disco-vibe is. En in het dansen en het loslaten en samen zijn met iedereen.
0: Ja, je gaat van dansen naar rocken, poppen, naar ontroering. Heb je het ook kunnen delen met iemand?
3: Ja, ik ben samen met mijn beste vriend gegaan, die ik dit jaar heb leren kennen op mijn nieuwe school aan het Rits, Lucas. En dat is echt een heel mooi moment beleefd en elkaar gewoon super goed kunnen leren kennen door samen zoiets moois te kunnen beleven.
0: Ja, wacht, Els zegt, vergeet ook Robin niet te vermelden. Je was toch op tijd voor Robin ook al te checken, of niet?
3: Ja. Tuurlijk. Ik vind het voorprogramma van concerten altijd super belangrijk, omdat je daar ook mensen leert kennen.
0: Ja.
3: En dat was ook super mooi. Dat was zo'n leuke show en toen nam iedereen mee en iedereen was al in de vibe voor het concert die eraan kwam bij Harry Styles. Dat was super tof.
0: Ja, en we kunnen eigenlijk 3 uur over babbelen. Ik ga stil dan moeten afronden of ik moet hier toch weer vertrekken, want ik lul altijd veel te lang op de radio. Sorry daarvoor, iedereen. Maar bij Harry, je gaat van disco naar rock'n'roll, naar pop, naar hij draait dan die Elvis van Bridge over Troubled Water, net voor het concert. Die Aperture, dat is gewoon bijna in de club, 5 uur 's morgens. Het is zo divers, ongelooflijk eigenlijk, hè?
3: Ja, al die mooie momenten. Van het ene moment sta je bijna te huilen en dan het andere moment om te dansen en te springen en leuk op te zingen. Dus.
0: Ik ga je nu bekennen en veel mensen, dat gaan ze ook weer pathetisch vinden, hè? Maar echt waar, ik ben al 1,5 uur niet in mijn gewone doen, omdat ik wist dat dit moment ging komen, Ariane. Kan je dat geloven?
3: Zeker.
0: Ik ga iets starten en ik wacht. Het begint heel zacht. Zien of jij het herkent. Je mag zeggen als je het herkent. Het is al begonnen. Wat horen we?
3: Oh.
0: Wat denk je?
3: Oh, heel mooi.
0: Hoe heet het liedje?
3: Fine Line.
0: Het zal wel zijn. Voor iedereen die toch wel een plek in zijn hart heeft voor die onwaarschijnlijk getalenteerde jongeman. Bedankt, Ariane. Maak er een mooie dag van.
3: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Salut, hè.
3: Tadaa!

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Studio Brussel live.

0: heel veel goede moed als je aan het blokken bent. Want dat zijn er wel wat. Er komt zo meteen een heerlijk pauzemoment aan voor jou. Binnen anderhalf minuut ongeveer kan je het helemaal van je afgooien. En gewoon heel hard roepen, je benen losgooien met de hele familie. Wacht maar eens af, anderhalf minuut.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
3: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
4: Ah, super. Allee.
3: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
4: Ah, dan is het gewoon.
3: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
4: Oh, die zijn van de afblijkbaar.
3: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
3: Hoogstraten aardbeien.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Breaking news.
8: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
9: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
10: Studio Brussel. Right about now. The funk

Voilà, Charlotte, 16 jaar jong uit Zwevegem, is helemaal bijgepauzeerd. Ik hoop dat het deugd deed. Charlotte, je vond het leuk. Ah, wel, ik vond het leuk dat we dat aan jou konden geven en al die andere blokkers. Ook shout-out naar Steven. Heel veel plezier met de voorbereiding op de WK-quiz. Oh, samen met Philip Krols. Geweldig goede commentator trouwens. Steven, doe hem de groeten. Ik heb iets anders. Op 6 oktober in de casino in Sint-Niklaas. Ik zag dat gisteren voorbij komen. Want in Maximize van Cleef, de man van de platen, had dat erin gesmeten. En ik heb het gewoon blind gekocht. 4 tiketten gewoon direct, niet twijfelen. Drink the Sea komt namelijk naar die casino in Sint-Niklaas. Drink the Sea, wie is dat? Dat is supergroep rond Peter Buck. Die ken je van R.E.M., maar ook Bert Martin zit erbij van de Screaming Trees. En er zit ook iemand bij van Kotza, die met PJ Harvey ook gewerkt heeft. Alan Johannes en dat soort zaken. Luister eens goed, en dan ga je meteen willen bestellen. Zo klinken die mannen. Beetje Marlenigans sfeer, toch niet? Het wordt een mooie avond. We find ourselves outside. 16. Hier nog eens het debuut van R.E.M.

Bonnie Tyler, morgen 75. Hopelijk goede gezondheid, want ze heeft er wat mee geworsteld. Nu, Dieter heeft er straks een verzoek gedaan in de app, maar ik heb je nummer niet, Dieter. Maar ja, je hebt toch een ongelooflijk gevoelige snaar geraakt bij mij. Want in de tijden van de grunge, als de gitaar oppermachtig was, dan werd zo de heerlijke goudgele pop wat ondergesneeuwd. Daarom bands als Posies en Teenage Fanclub en zo, die kregen dan niet de lof en ja, gewoon de liefde die ze eigenlijk verdienen. Dieter, ik denk dat jij dat met mij deelt. Daarom even, want ik heb een plaatje over voor het laatste zometeen. Wat vind je van deze? Ja, Sparky's Dream, geniet hiervan. Teenage Fanclub, goedemorgen allemaal, welkom bij jouw tijdloze.

0: weer even Efteling in ons hoofd. Op deze geweldig mooie zondagochtend. Hartelijk bedankt voor al jullie hele fijne, lieve, warme berichten. Ik geef zo meteen de stok door aan Robin, die heeft ook lekkers bij. Ik heb nog één ding overgehouden voor jullie.
1: Studio Brussel.
0: De tijdloze. De onthulling van de voortreffelijk smeuïge zwarte doos. Komt nieuwe muziek aan. Koester dat. Hier gaan we, liefde.

0: Is het al dinsdag?
1: Nee, waarom?
0: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
1: Ah, zo van elk uur?
0: Nee, maatje, elke plaat. Elke plaat is een festivalticket waard.
2: Wow!
3: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
2: Gouwe beeld, my friend!
3: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
4: Festivals à volonté.
5: Zomer met Win for Life.
6: Benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
7: De finale week van de Campus Cup.
8: Wat een nerd ben jij, Warren.
9: Heel veel adrenaline.
10: Wat is je antwoord?
11: Poedel.
8: Zeker van Sam?
11: Ja hoor.
10: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
7: Finale week van de Campus Cup.
12: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
7: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
3: Dit is Studio Brussel.
13: Goedemiddag, het is 12 uur.
3: VRT Nieuws.
13: Met Ortwin Lansens.
14: Meer dan 1 miljoen mensen zijn er voor de paus. In Madrid is meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Hij draagt vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Jeroen Rijgaard.
15: Ze zijn het in Madrid gewoon om massaal samen te komen op de Plaza de Cibeles. Maar normaal is dat om een overwinning of een titel van Real Madrid te vieren. Vandaag zijn ze met zo'n 1,2 miljoen om de paus toe te juichen. De viering zelf wordt ook door het Spaanse vorstenpaar bijgewoond, die tijdens de eerste dagen van het pausbezoek een prominente rol opgenomen hebben. Spanje is nog altijd een van de belangrijkste katholieke landen van Europa, al verliest de kerk ook daar aanhangers. Maar in de straten van Madrid valt daar vandaag weinig van te merken. Met boodschappen van vrede en menselijke omgang met migranten en een massa op de been, zijn de eerste dagen van het pausbezoek aan Spanje een overweldigend succes.
14: Het parket onderzoekt de brand van gisteren in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. Twee mensen zijn daarbij omgekomen. Een van hen is een 16-jarige jongen, de zoon van de eigenaar van de woning. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. Het parket gaat voorlopig niet uit van kwaad opzet. De brand is mogelijk ontstaan in de kelder tijdens het opensnijden van een stookolietank. Een achtervolging op de E17 is gisteravond geëindigd met een crash op het op- en afrittencomplex De Vlecht in Waregem. De wegpolitie achtervolgde een wagen met een Franse nummerplaat. Toen de auto de afrit nam, ging hij uit de bocht, ramde een andere auto en ging over de kop. De inzittenden probeerden te voet te vluchten, maar werden snel ingerekend. Volgens het parket gaat het om 6 Fransen. Een van hen, een 20-jarige Fransman die in Moeskroen woont, moet voor de onderzoeksrechter komen, onder meer voor het rijden zonder rijbewijs. Vermoedelijk was dat de reden voor de vlucht. Een team van het Internationale Atoomagentschap zal een bezoek brengen aan de opslagfaciliteit in Tsjernobyl. Afgelopen nacht sloeg daar een Russische drone in. In dat gebouw werd nucleaire brandstof opgeslagen. Volgens het agentschap is de materiële schade erg groot, maar lekt er geen nucleair materiaal. Een team ter plaatse zal inspecteren of het gebouw helemaal veilig is. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt de aanval een extreem laffe daad. Volgens hem heeft Rusland de nucleaire site doelbewust aangevallen. Wout van Aert is vanmorgen gehavend aan de start gekomen van de Franse rittenkoers Tour Auvergne-Rhône-Alpes, wat vroeger de Dauphiné heette. Van Aert rijdt in Frankrijk zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix, maar kwam begin deze week even ten val op de training.
16: Ik ben maandag op training gevallen. Even een onoplettendheid en dat was mijn eigen fout. Ik was mijn stuur plots kwijt als ik met de duiderfiets aan het rijden was en ik lag op de grond. Ja. Ik kan niet verbergen, ik moet nog een paar plakkers op mijn wondes doen, maar het is oké.
14: De openingsrit is om 11 uur vanmorgen van start gegaan. Deze namiddag droog met enkele opklaringen. Aan zee meer zon, maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, vanaf de namiddag wel kans op regen en onweer bij 23 graden.
3: De tijdloze.
2: Studio Brussel. We tellen af
3: naar de most wonderful time of the year.
2: I built you.
17: Somebody scream!
2: De festivalzomer.
3: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
2: Let's go, let's go!
6: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
2: Hey!
3: Luister dinsdag naar de radio.
2: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
3: De festivalzender. Studio Brussel.
2: Live is music.
3: Robbe van Dijk.
13: Oh yes, een heel goede zondagmiddag. Zometeen gaan we golven pakken met Jungle. Maar eerst een snoepje van Hozier. Welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Hozer, too sweet. Hey, gisteren ben ik 30 jaar geworden. Zijn er nu dingen veranderd? Ja, ik heb nu rugpijn blijkbaar, dus help alsjeblieft. Maar gelukkig zijn er ook dingen hetzelfde gebleven, zoals mijn liefde voor jungle. Alles in mijn lijf schreef ja als jungle in mijn oren zit. Als jij het ook voelt, schreef dan even ja in de app of zo, of in de auto of in de zetel. En laat je overspoelen door deze nieuwe The Wave.

Oeh, een glijbaantje naar omhoog in deze Why You Only Call Me When You're High van Arctic Monkeys. Deze reizende ster aan de Belgische pophemel is aangekondigd voor Suikerrock. Het is Camille Yembe met Rihanna Fête.

Rihanna Fete, zingt Camille Yembe, maar ze heeft dus wel iets te vieren. Want ze staat op de Palace van Suikerrock deze zomer. Hier komen Foo Fighters.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, roséweken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
4: mobiliteitsbudget?
3: Ja.
4: Laten we samen eens kijken.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Sweet Disposition, The Temper Trap. Vandaag is George Ezra jarig, één dagje dichter bij zijn pensioen dus. En zijn pensioen is verzekerd dankzij deze ode aan het Oostblok Budapest. MUZIEK.

Lounge 2 van Wet Leg. Er zijn veel dingen cool aan Wet Leg, vooral zangeres Rianne Teasdale. Dat is niet zomaar een frontvrouw, dat is echt een aanwezigheid. Dit is ook zo iemand met een prachtig aura, Lana Del Rey, met een gevoel dat er binnenkort weer aan zit te komen. Summertime Sadness.

0: Free van Salt. Goed nieuws ondertussen, er is nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Nothing But Thieves, ze kwamen langs bij Nona en Thibaut om er te praten over hun nieuwe album, Stray Dogs, zal dat heten. En het komt er in september en iets, of een paar dagen geleden, hebben ze al een nieuwe single op de wereld losgelaten. Die heet Evolution en dit hebben ze daar zelf over te vertellen.
1: You know, you could say that song signifies generally who we are as people, you know? It's like embracing change through the growth and mistakes and human connection and how it's so human to kind of have all those things and use them to move forward. I think we're always people that cultivate our lives and push the momentum forward. And I think with us, we never settle on where we're at.
0: Ja, heel mooi idee voor een song dus. Heel menselijk. En dit is hem geworden. Evolution.

0: Die outro, die uithaal, die fladderende blazers, waanzinnig soulful, deze van Celeste. Love is back. Love is vooral nooit weg geweest. Altijd liefde voor muziek hier op Studio Brussel. Zometeen nog veel meer moois na het nieuws van 1 uur. Tot zo.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
2: Ja. En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: Caraïbisch blauw
6: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: Dit is Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 1 uur.
14: VRT Nieuws.
0: Met Ortwin Lansens.
15: Een Fransman moet voor de rechter komen na een crash in Waregem. De wegpolitie volgde een wagen met een Franse nummerplaat die aan een hoge snelheid reed op de E17. Toen de auto de afrit in Waregem nam, ging hij uit de bocht, ramde een andere auto en ging over de kop. De 6 Franse inzittenden probeerden te voet te vluchten, maar ze werden snel ingerekend. Een van hen, een 20-jarige Fransman die in Moeskroen woont, moet nu voor de onderzoeksrechter komen, onder meer voor het rijden zonder rijbewijs. Daar werd hij eerder ook al voor veroordeeld. Vermoedelijk was dat de reden waarom ze vluchten. Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir wil €40 miljoen gebruiken om de schoolfactuur te verlagen in het technisch, kunst- of beroepsonderwijs. Dat heeft ze gezegd in de Zevende Dag. Opleidingen in die studierichtingen zijn vaak duur, omdat er allerlei materiaal moet worden aangekocht door de ouders. Door de scholen daar extra budget voor te geven, wil Demir de factuur voor de ouders verlagen.
16: Wij vinden het heel belangrijk dat elk kind een keuze kan maken waar dat zijn talent zit. En we zien vaak, als het gaat over technische richtingen, kunstrichtingen of beroepsrichtingen, dat sommige richtingen wat te duur zijn. En dat leerlingen, kinderen zeggen, oei, ik ga dan toch niet die richting doen. Ik wil een goede kok worden bijvoorbeeld, maar ja, misschien duur met het aankopen van de messen zetten en andere zaken. En daarom hebben we inderdaad beslist van, kijk, wij gaan €40 miljoen overmaken aan de scholen.
15: Het parket onderzoekt de brand van gisteren in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. 2 mensen zijn daarbij omgekomen. Een van hen is een 16-jarige jongen, de zoon van de eigenaar van de woning. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. Het parket gaat voorlopig niet uit van kwaad opzet. De brand is mogelijk ontstaan in de kelder tijdens het opensnijden van een stookolietank. De Amerikaanse turnster Simone Biles is opgenomen in het ziekenhuis. Dat deelt ze op Instagram. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar volgens Biles zou ze eerder deze week bijna zijn doodgegaan en was het misschien wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles won 7 Olympische titels en werd 23 keer wereldkampioene. Of ze in 2028 zal kunnen deelnemen aan de Spelen van Los Angeles is nog afwachten. Deze namiddag droog met enkele opklaringen aan zee, meer zon, maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, vanaf de namiddag wel kans op regen en onweer en dat bij 23 graden.
6: Studio Brussel. Live is music. Robbe van Dijk.
0: Zometeen gaan we sterk kijken met Fleetwood Mac en gaan we ons heerlijk veilig voelen bij Oscar Noël van S10. Maar eerst de Killers, welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: Run for Cover van The Killers. Iedereen heeft nood aan een veilige plek, aan een safe space. Dat kan een echte plaats zijn, maar net zo goed een liedje, zoals onze nieuwe hotshot bijvoorbeeld. Dit is de meertalige safe space van Oscar and the Wolf en S10. Safe and sound.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Als jij me loslaat.
1: Oscar and the Wolf en S10. Safe and sound.
4: Hallo, wij zijn S10 en...
5: Oscar and the Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

s'nachts op het derde rijvak rijden aan de snelheidslimiet. Daarvoor is dit nummer gemaakt. Midnight City van M83. Binnen 18 dagen is het zover. Dan komt het nieuwe album van The Strokes uit. Reality Awaits. Dit is de eerste single, Going Shopping.

voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com. Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro. Aldi, altijd slim.

Tyrants and the Machine, My Love. Op 11 juni krijgen we nieuwe muziek van Jay Bernard. Dat is het project van Jinte de Pre, die ken je ook van Balthazar. Maar hij maakt zelf ook heel sfeervolle dingen. Hier een goed voorbeeld. Het is er eentje van zijn debuutplaat uit 2017 alweer, bijna 10 jaar oud. Wicked Streets.

José Bernhard. Op 11 juni komt zijn nieuwe single 4 in the Morning uit. En dezelfde dag begint ook het WK voetbal. Dus laat ons de strijdlust al wat aanwakkeren met Roma van Glins.

Soms hoor je muziek en dan moet alles kapot. Heerlijk gevoel, maar exact het tegenovergestelde, dat bestaat ook. Muziek die geneeskrachtig is, die alle wonden heelt. Die van Snow Patrol bijvoorbeeld. Dit is Just Say Yes.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Studio Brussel, live.

0: Just say yes, Snow Patrol. Ik probeer al 3 maanden een weekendje Amsterdam af te spreken met mijn beste vrienden. Maar ja, ik ben altijd op weekend radio duties tegenwoordig. Dus ik moet het doen met een nacht in Amsterdam van Bazaar. Ook goed.
1: Studio Brussel.

Bazaar Nacht in Amsterdam. Dit is er eentje voor alle passenger princesses die nu onderweg zijn. Hopelijk heb je een goede chauffeur naast je zitten. Hopelijk is het een 5-sterren ervaring. Aan de muziek zal het alvast niet gelegen hebben. Dit is Iggy.

Een nummer dat eeuwig zou kunnen blijven doorgaan. The Passenger van Iggy Pop. Boys Cry 2. Het is een waarheid als een koe. En de titel van de nieuwe plaat van The Haunted Youth. En die is weer massas intens. Deze heet Forget Me

0: do something. Let's make a bet.
1: Alcatraz Rock and Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en Studio P.

0: Kemo en Crooked, Coven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
3: Pulter Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige hoere jongen.
4: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
3: Meneer Flippenklipke.
2: En alle programma's van toen.
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
5: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
8: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
11: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Goh, maar wat?
12: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
14: Voilà, dat is dan afgeboxt.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
16: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
15: 2002? Ik was 1 jaar toen.
16: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
15: Oh, kom aan.
17: Bestie Science stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
18: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
19: Sorry, Parties WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt. Breaking
21: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
22: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
23: Dit is Studio Brussel.
24: Studio Brussel.
25: Goedemiddag, het is 2:00.
26: VRT Nieuws.
25: Met Ortwin Lansens.
27: Zoal Demir wil €40 miljoen vrijmaken voor het onderwijs. Dat geld wil ze gebruiken om de schoolfactuur te verlagen in het technisch kunst- of beroepsonderwijs. Dat heeft ze gezegd in de zevende dag. Opleidingen in die studierichtingen zijn vaak duur, omdat er allerlei materiaal moet worden aangekocht door de ouders. Door de scholen daar extra budget voor te geven, wil Demir de factuur voor de ouders verlagen.
28: Wij vinden het heel belangrijk dat elk kind een keuze kan maken waar dat zijn talent zit. En we zien vaak, als het gaat over technische richtingen, kunstrichtingen of beroepsrichtingen, dat sommige richtingen wat te duur zijn en dat leerlingen, kinderen zeggen, oei, ik ga dan toch niet die richting doen. Ik wil een goede kok worden bijvoorbeeld, maar ja, misschien duur met het aankopen van de messen zetten en andere zaken. En daarom hebben we inderdaad beslist van, kijk, wij gaan €40 miljoen overmaken aan de scholen.
27: De Partij Vooruit pleit opnieuw voor de invoering van een miljonairstax om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter Conor Rousseau zei dat op de familiedag van zijn partij in Plopsaland. Rousseau verwees naar het nieuws van de voorbije week dat het aantal miljonairs in ons land opnieuw is gestegen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, zegt hij.
29: Ik denk dat dat eigenlijk een miljonairstax moet zijn, een zeer kleine bescheiden tax. Eigenlijk willen wij de lasten op arbeid verlagen, zodat mensen netto meer overhouden op het einde van de maand, want steeds steeds meer mensen hebben het in deze economische crisis toch moeilijker om rond te komen. Werken belonen. En dan moet je kijken, oké, waar kunnen we een extra bijdrage vragen? Dat is waar men steeds met meer miljonairs is. Ja, daar vind ik dat we een heel kleine, bescheiden bijdrage van miljonairs kunnen vragen. Dat lijkt mij redelijk en eerlijk. En heel veel Vlamingen willen dat ook.
27: Rousseau pleitte ook opnieuw voor het verminderen van de geplande uitgaven voor defensie. Bij een schietincident in een tankstation in Israël, vlakbij de bezette westelijke Jordaan-oever, is een man overleden. Er vielen ook meerdere gewonden. Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag. De dader kon snel worden opgespoord en geneutraliseerd. Over zijn identiteit is nog niet veel bekend, maar in de buurt van de westelijke Jordaan-oever vonden de afgelopen jaren wel vaker aanslagen plaats door Palestijnen. De extreemrechtse Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid, Ben-Gvir, wil dat de dader de dood straf krijgt. Volgens Noorse media zou de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borg-Hoijby, enkele uren de gevangenis mogen verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hoijby zit sinds februari in voorlopige hechtenis en staat terecht voor verschillende misdaden, waaronder een aantal verkrachtingen. Kroonprinses Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Sinds vorige week bekend raakte dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren spectaculair gestegen. Vorige week vrijdag waren het er op één dag meer dan 2000, aldus de Noorse Stichting Orgaandonatie. Deze namiddag droog met enkele opklaringen, aan zee meer zon met maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, vanaf de namiddag wel kans op regen en onweer bij 23 graden.
1: We tellen af
2: naar the most wonderful time of the year.
3: I built you!
4: Somebody scream!
1: De festivalzomer.
2: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
3: Let's go, let's go!
1: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
2: Hey! Luister dinsdag naar de radio.
1: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
2: De festivalzender. Studio Brussel.
1: Life is music.
2: Robbe van Dijk.
25: Ja, ik ga een van mijn favoriete Coldplay riffs draaien. En er is goed nieuws voor fans van Phoebe Bridgers. Maar eerst Kings of Leon, welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Sex on Fire, Kings of Leon. Dit is Slater. Zit nog niet zo heel lang in onze playlist. Maar het is wel heel cool. Er zijn twee dingen die ze heel goed kan. Stoer doen en zwoel doen. En ze doet het gewoon allebei in deze song. Nummer heet Dance.

Woehoe, zeker wel. Coldplay, Adventure of a Lifetime. Phoebe Bridgers, de wondervrouw. Ze komt naar ons land, naar Vorst Nationaal, met haar gitaar, met haar band en met haar wondermooie indie-liedjes. Dit is Kyoto.

0: Rolling Stones, Can't Get No Satisfaction. Zometeen wat mij betreft een van de beste nummers aller tijden. En ben het even gaan opzoeken. Het stond vorig jaar zelfs niet in de tijdloze countdown. Vind ik heel vreemd, maar laat straks vooral weten wat jouw mening daarover is.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.

Soms is je hoofd aan het tollen en dan is dit het enige juiste nummer, omdat de fixe Crazy van Gnarls Barkley komt altijd goed binnen. Deze gaat ook goed binnenkomen. Het is onze nieuwe pianotape, eentje van Blue Eye deze keer. Blue Eye klinkt altijd mooi zacht, zonder flauw te zijn, en dat is echt een kunst. Ook hier weer, nummer heet Alive.

Strawberry Equal Idiots. Nu, eentje uit 2015. Dat is lang geleden, maar deze zit echt nog vers in mijn geheugen. Ik was toen ongeveer 18 en dit was de soundtrack van mijn leven toen.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Studio Brussel, live.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Een zomer lang flaneren. Kessie. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor 100.

0: handtekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op joezo.be.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
5: Mm-hmm.
4: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
5: Dat klopt.
4: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
5: Yes.
4: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
5: Joehoe.
4: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
5: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
4: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
5: Ja, zeker. Ja.
6: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
7: Studio Brussel.

toekomstmuziek van de Van Jets, The Future. Vandaag zou Prince 68 jaar geworden zijn. Ongeveer 68 redenen dus om een van zijn meest groovy platen ooit uit de platenbak te vissen. Dit is Raspberry Beret. Goedemiddag.

0: een universum toch. Het universum van Eefje de Visser. Straks nog veel meer goede muziek.
1: Is het al dinsdag?
2: Nee, waarom?
1: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
2: Ah, zo van elk uur.
1: Nee, maatje, elke plaat? Elke plaat is een festivalticket waard.
3: Wow!
4: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
3: Gouwe beeld, my friend!
4: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
3: Studio Brussel,
4: de festivalzender.
5: My bitch is bad and bullshit bad.
4: Doe het festival van 15 tot 19 juli. Met Quavo, Sean Paul, Zwang Regie.
6: Ik heb een missie, laat ons bouwen aan die weg.
4: Pendulum Live, Amen Ra, Amelie Lens, Interpol, Rudimental, Apache en vele anderen. Tickets en info, doerfestival.eu. Samen met
3: Studio Brussel,
4: de festivalzender.
7: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
8: De finale week van de Campus Cup.
9: Wat een nerd ben jij, Warren.
10: En heel veel adrenaline.
11: Wat is je antwoord?
12: Poedel.
9: Zeker van Sam?
12: Ja hoor.
13: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
8: Finale week van de Campus Cup.
14: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
8: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
15: Yeah! Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
16: Sorry, maar het is WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
18: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
19: Die desregistratie bedoelt je?
18: Ja.
19: Daar kan ik u bij helpen.
20: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
21: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
22: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
23: In Moskou, man!
24: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
21: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
24: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
21: Ah, ja?
24: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
25: Je droomhuis staat vroeger op in Moskou.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

0: maand van Zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Goedemiddag, het is 3:00.
2: VRT Nieuws.
3: Met Ortwin Lansens.
4: Er is een overval gebeurd in Hechtel-Exel. Ramkrakers hebben daar vanmorgen een juwelier overvallen. Twee gemaskerde mannen hebben eerst de etalage stuk geslagen met een zware hamer en zijn na amper een paar minuten weggevlucht met een grote hoeveelheid goud. De politie is hen nog achterna gereden, maar de daders konden ontkomen. Volgens de politie reden ze met maar liefst 192 km per uur. De Partij Vooruit pleit opnieuw voor de invoering van een miljonairstaks om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter Conor Rousseau zei dat op de familiedag van zijn partij in Plopsaland. Rousseau verwees naar het nieuws van de voorbije week dat het aantal miljonairs in ons land opnieuw is gestegen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, zegt hij.
5: Ik denk dat dat eigenlijk een miljonairstaks moet zijn, een zeer kleine bescheiden taks. Eigenlijk willen wij de lasten op arbeid verlagen, zodat mensen netto meer overhouden op het einde van de maand, want steeds meer mensen hebben het in deze economische crisis toch moeilijker om rond te komen, werken belonen. En dan moet je kijken, oké, waar kunnen we een extra bijdrage vragen? Dat is waar men steeds met meer miljonairs is. Ja, daar vind ik dat we een heel kleine bescheiden bijdrage van miljonairs kunnen vragen. Dat lijkt mij redelijk en eerlijk en heel veel Vlamingen willen dat ook.
4: Rousseau pleitte ook opnieuw voor het verminderen van de geplande uitgaven voor defensie. Volgens Noorse media zou de zoon van kroonprinses met de Marit, Marius Borghoijby, enkele uren de gevangenis mogen verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hoijby zit sinds februari in voorlopige hechtenis en staat terecht voor verschillende misdaden, waaronder een aantal verkrachtingen. Kroonprinses met de Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Sinds vorige week bekend raakte dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren spectaculair gestegen. Vorige week vrijdag waren het er op één dag meer dan 2000, aldus de Noorse Stichting Orgaandonatie. In de Franse Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Alex Baudin de openingsrit gewonnen. De Fransman ging mee in de ontsnapping van de dag en hield stand in een heuvelachtige etappe. Baudin pakt dus ook de gele leiderstrui. Deze namiddag droog met enkele opklaringen. Aan zee meer zon, maxima gaan tot 20 graden. Morgen start droog, vanaf de namiddag wel kans op regen en onweer bij 23 graden.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
1: Robbe van Dijk.
3: Een heel goede middag. Straks massieve beats van Cassius, maar eerst het beste nummer van Stromae aller tijden. Welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Nou, daar word ik nu eens goed gezind van. De diepe grooves van Stromae. Nu Storm 2 van Generation en Young Lean. Like an empty fire. Like your desire.

Zo'n cool nummer dit. Het trekt tegelijk ons volledige bestaan in twijfel en bevestigt ook dat het fantastisch is of zoiets. Maar dat is misschien een beetje te filosofisch. Soms kan het ook gewoon lekker makkelijk scheuren met Pixies.

Pixies met The Baser. Cassius is aangekondigd voor Paradise City en Lokerse Feesten. Dit is een nummer van hem dat klinkt alsof het aangedreven wordt door twee kerncentrales. Zo groot, zo dik. Het is I Love You So.

acrobatie van SZA en Bars van Kendrick. Dat was All The Stars. Nu alweer een prachtig onhandig liedje van Guise. Au pays du cocaïne.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Wit-wit.
2: Of net niet-wit.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
4: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
5: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
4: 2002? Ik was 1 jaar toen.
5: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
4: Oh, oh, oh. Kom aan.
6: Busty Science stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: Studio Brussel.

The Black Keys, Tighten Up. Diana Ross staat op de Lokerse feesten. Daar speelt ze sowieso I'm Coming Out. Ja, natuurlijk zingt ze fantastisch. Natuurlijk klinkt de gitaar extreem funky. Maar kunnen we even liefde geven aan die drums die zich tussen die gitaar door prachtig in het nummer wringen? Luister.

Ja, daar waren ze terug, die heerlijke drums. Nu iets anders, de evergreen van de laatste Billie Eilish plaat, Birds of a Feather. Hey, it's Billie Eilish and you're listening.

volgens Billie Eilish was dat een van de hoogste noten die ze ooit haalde zonder haar kopstem te gebruiken, want dat is vals spelen natuurlijk. Dit gebeurde echt op pure power. De power zit nu in de armen van Chad Smith, drummer van Red Hot Chili Peppers. Hier is hij. Nummer is Danny California.

0: Nee, zijn wij dat geweest in...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd, hè.
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSK in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet.
8: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 4 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Ortwin Lansens.
10: De finale van Roland Garros wordt gespeeld. Een half uur geleden is die in Parijs gestart. De Italiaan Flavio Cobolli neemt het op tegen Alexander Zverev uit Duitsland. Gilles Meulemans in Parijs, hoe staat het daar?
11: Wel, het staat 5-1 in het voordeel van Alexander Zverev in die eerste set. Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, is het best begonnen aan deze finale. Hij staat heel goed te serveren en komt zelf ook al 2 keer door de opstart van de Italiaan Cobolli gaan. Het lijkt dat Cobolli net iets meer last heeft van de zenuwen, want die zijn er wel. Wie hier vandaag wint, pakt zijn allereerste Grand Slam titel. Voorlopig 5-1 in de eerste set voor Alexander Zverev.
10: Dankjewel, Gilles. In Hechtel Exel in Limburg is dat, hebben ramkrakers vanmorgen een juwelier overvallen. 2 gemaskerde mannen hebben eerst de etalage stuk geslagen met een zware hamer en zijn na amper een paar minuten weggevlucht met een grote hoeveelheid goud. De politie is hen nog achterna gereden, maar de daders konden ontkomen. Volgens de politie reden ze maar liefst 192 km per uur. In Florence in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor Liana, het meisje van 11 dat donderdag dood werd teruggevonden. Een week geleden was ze verdwenen. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. De man heeft een blanco strafblad, al werd hij in het verleden al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. In Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël is het een reactie op beschietingen van Hezbollah. Intussen roept het leger ook inwoners van de Zuid-Libanese stad Tyrus op om te vertrekken. Daar wonen zo'n 100.000 mensen. Het is niet de eerste keer dat de oproep tot evacuatie er komt. Sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon zijn er toch dagelijks aanvallen. De Amerikaanse president Trump zei zo pas dat Libanon geen deel uitmaakt van de deal die hij op korte termijn wil sluiten met Iran. In de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Alex Baudin de openingsrit gewonnen. De Fransman ging mee in de ontsnapping van de dag en hield stand in een heuvelachtige etappe. Onze landgenoot Ramses de Bruyne won de sprint voor de 2e plek. Baudin pakt ook de gele leiderstrui. Wout van Aert finishte de 127e. Het was zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning van Parijs-Roubaix en dat voelde Van Aert.
12: Wat pijn in de benen. Ik had geen geweldig gevoel. Dus... ik heb geprobeerd de ploeg een beetje te helpen met Theo in positie te brengen en dan niet aan te dringen.
10: Deze namiddag droog met enkele opklaringen. Aan zee meer zon, maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, vanaf de namiddag wel kans op regen en onweer bij 23 graden.
13: We tellen af
14: naar the most wonderful time of the year.
15: I belt you. Somebody scream!
13: De festivalzomer.
14: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
15: Let's go, let's go!
13: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
15: Hey!
14: Luister dinsdag naar de radio
13: en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
14: De festivalzender. Studio Brussel.
13: Live. Life is Music.
14: Robbe van Dijk.
8: Het is zondag, maar toch zijn we volop aan het werk in de goudmijn van Studio Brussel. Want er is heel wat goud te vinden, onder andere van Dua Lipa. Welkom.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is Music.

Dua Lipa, New Rules. De helft van de mannelijke wereldbevolking is die bedroefd, want Dua Lipa is getrouwd. Maar ja, alles kan kapot, dat is waar, hè? Oké, iets anders. Deze hoek herken je. Het is muziek van drie bazen uit Noorwegen, geremixed door Sam, dat is een baas uit België. Nummer heet Magnetic van de Bows.

Binnenkort is het weer festivalzomer. Dan is het Rijk van de Zon geopend en lopen we allemaal weer op wolkjes. Dit is Empire of the Sun met Walking on a Dream. Een heel goede middag.

Ze is er nog niet, maar ze is wel onderweg. Ik heb het over de nieuwe muziek van Black Box Revelation. Maar die oude muziek is ook prima te doen. Dit is Sleep While Moving.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

Lily Allen met Smile. We gaan even op een eiland zitten, ver weg van alles. In de verte klinkt de gitaar. Het is die van Emma Hessels. En ze zingt een cover van Obong JR, I Wish It Was Me. Het is ook dat nummer waar Fred again een sample uit plukte voor I Adore You trouwens.

Youngblood met Fleabag. Dag op dag, 20 jaar geleden, kwam het album Loose uit van Nelly Furtado. Met onder andere deze legendarische Timbaland-productie. Het is Promiscuous.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Studio Brussel, live.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook heel

0: to you.
1: The Edge of the Earth van The Beaches. Lola Young heeft het zwaar gehad vorig jaar, maar ze kruipt steeds vaker terug het podium op. En Dr. Stage doet zijn werk goed, want er is ook weer nieuwe muziek die duidelijk inspiratie haalt uit de lastige periode. Dit is From Down Here.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ik hou echt van de nieuwe van Editors. Klinkt een klein beetje gejaagd en die melodie in de synthesizer klinkt ook een klein beetje gevaarlijk. Heel leuk. Dit is Call It In.

0: Callcenter.
1: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
2: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
3: Ja, pissen is super onhygiënisch. Van gele etteren, groen pus, bloed.
4: Meisjes, ik ben wel aan het eten.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immos Koopman.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Goh, maar wat?
9: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 5 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Ortwin Lansens.
14: In Parijs wordt de finale van Roland Garros gespeeld. Daarin neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Gilles Meulemans daar in Parijs. Is het een spannende finale?
15: Ja, het is absoluut een spannende finale. En dat hadden we niet gedacht na de eerste set. Die ging met 6-1 naar Alexander Zverev met dominant tennis. Cobolli leek wat last te hebben van de stress, maar heeft zich weer in de wedstrijd geknokt. Hij won zo net de tweede set met 6-4. 1-1 dus. Wie drie sets wint, pakt de titel hier op Roland Garros. Dat zou voor beide mannen de eerste Grand Slam titel in hun carrière zijn. Het lijkt er dus op dat we nu echt vertrokken zijn voor een heel spannende finale.
14: Dankjewel, Jules. In Hechtel-Exel in Limburg hebben ramkrakers vanochtend een juwelierswinkel overvallen. Twee gemaskerde mannen sloegen de etalages in met een hamer en gingen aan de haal met een grote hoeveelheid goud. De overval heeft maar een paar minuten geduurd, maar toch hebben buren de daders kunnen filmen, zegt burgemeester Jan Daleman.
16: De buren hebben de knal gehoord, hebben het alarm horen afgaan, zijn onmiddellijk door de vensters beginnen te kijken en hebben gezien wat er bezig was. Hebben ook kunnen fotograferen en filmpjes kunnen maken en dit hebben ze overgemaakt. Maakt dan de politie en dat is wel heel handig voor het onderzoek.
14: De politie is de overvallers nog achterna gereden, maar die konden ontsnappen. Volgens de politie reden ze met maar liefst 192 km per uur. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag al zeker 5 mensen om het leven gekomen. Een Russische drone trof de buitenwijken van Zaporizhia en daarbij kwamen 4 mensen om. In Dnipropetrovsk kwam bij een luchtbombardement een man van 59 om het leven. De bombardementen vinden plaats vlak voor een top tussen de Britse premier Starmer, de Franse president Macron, de Duitse kanselier Merz en de Oekraïnse president Zelensky vanavond in Londen. Er worden verkiezingen gehouden in Armenië. Dat verloopt vrij rustig. Maar op sommige plaatsen moesten stembureaus wel even sluiten door valse bommeldingen. De huidige pro-Europese premier ligt voorop in de peilingen, maar krijgt tegenstand van een pro-Russische Armeense miljardair. Op dit moment is Armenië nog erg afhankelijk van Rusland. Maar veel Armeniërs willen dat dat in de toekomst verandert. En daarom stemmen ze niet voor de pro-Russische kandidaat. Dat zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Yerevan in Armenië.
17: Veel Armeniërs die kijken wat verder op de lange termijn natuurlijk. En veel mensen die ik ook heb gesproken zeggen van ja, wij geloven dat op de lange termijn Armenië natuurlijk aansluiting moet zoeken bij Europa. En dat we niet alleen maar afhankelijk moeten zijn van Rusland om bijvoorbeeld te gaan exporteren naar Europa. Dat is veel kostbaarder, dat is nog niet aan de orde op dit moment. Maar men wil daar wel naartoe.
14: Armenië hoopt onder andere vrede te kunnen sluiten met buurland en vijand Azerbeidzjan en op lange termijn lid te worden van de EU. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen regenbuien en ook onweer. Het blijft wel zacht met temperaturen tot 23 graden.
1: Hoogstraten aardbeien.
0: Studio Brussel.
18: Lust for Life.
1: Tien de Frans.
18: Hallo en welkom bij Lust for Life op zondag. Je krijgt hier een uur lang live muziek van de artiesten die deze zomer op onze festival staan. En ik begin meteen groots. Binnen minder dan een maand start Rock Werchter.
1: Je luistert naar
0: Studio Brussel. Life is music.
18: En Rock Werchter, een festival met heel veel namen om naar uit te kijken. Maar vooral misschien dit trio die terug samen op een podium staan na 7 jaar, The XX. Dit is Islands. Welkom.

0: Welkom bij Lust for Life. Je krijgt hier alleen maar live muziek. Dus als je tussen 5 en 6 de radio opzet, zondag namiddag, dan voelt het alsof je zomaar even op de wei van Rockwerchter zit, in dit geval. Want daar zijn we even naar aan het vooruitblikken. Op de editie van dit jaar krijgen wij die XX terug te zien. En het is wel degelijk 7 jaar geleden dat die 3 samen op een podium kropen. We hebben daar wel al flarden van gezien, want de grote comeback was er een paar maanden geleden al op Coachella in California. En op vrijdag 3 juli is die er ook bij ons op de mainstage van Rockwerchter. Laat gerust weten welk nummer moet er voor jou sowieso in die setlist zitten. Laat weten in de app van Studio Brussel. Ik heb ondertussen Angels voor jou.
1: Studio Brussel.
2: Lust for Life.

0: Het is aftellen naar Rock Werchter 2026 met live muziek van de XX. Dat is ook aftellen naar de rest van de zomer met nog veel meer muziek voor jou op deze zondagnamiddag. Hallo, dit is Lust for Life, maar dan op een zondag. Je krijgt hier alleen maar live muziek van artiesten die op de line-up staan in ons land deze zomer. En wie fan is van metal, die krijgt er in België nog een fantastische festivaloptie bij. We hebben al Graspop Metal Meeting, we hebben ook al Alcatraz. Maar er is nu ook de metaldag van Live is Live in Antwerpen. En daar staat Iron Maiden als headliner. Die legends die zijn sinds vorig jaar 50 jaar bezig. Dat hebben we gevierd toen op Graspop Metal Meeting met Studio Brussel. Gouden ballonnen die we dan oplieten tijdens hun concert. En ze hebben het gezien, ze hebben het zelfs benoemd op het podium. Heel cool moment. Maar bon, als je er toen niet bij was, dan krijg je een nieuwe kans. Want Iron Maiden staat op maandag 29 juni op Live is Live in het Middenvijverpark in Antwerpen. Gaat dat door? Ik heb The Trooper zometeen en Fear of the Dark live uiteraard van Iron Maiden. Lust for
1: Life. Studio Brussel. A light in the black. Or just a fear of the dark.

0: breaking news.
1: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
2: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
3: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
4: Flexijobbers aannemen?
3: Ja.
4: Natuurlijk.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Lust for life!
8: Studio Brussels.

0: The Trooper van Iron Maiden. Die zie je eind deze maand in het Middenvijverpark in Antwerpen. Op Live is Live. Ja, en als we het over de festivalzomer hebben, dan moet ik het ook hebben over Zwangere Guy. Want deze maand alleen al krijg je nog 2 keer Zwangere Guy op onze Belgische festivals. Hij staat tussen Linkin Park en Papa Roach op Werchter Park Live. En op donderdag 2 juli staat hij op de mainstage. De grote mainstage van Rock Werchter met zijn sloophamer en zijn nieuwe plaat natuurlijk. Dit is Guy. Die is hij vorig jaar in oktober voor het eerst in primeur komen voorstellen op zijn eigen Studio Brussel Showcase. En daar bracht hij ook Gorik Part 2 voor het eerst live, een brief of een soort ode dat hij geschreven heeft aan zijn moeder. En hij heeft toen ook verteld over het ontstaan van het nummer, waarin een sample van Axel Red is verwoven.
1: Ik was toen wel al een tijdje in therapie en daar hebben we wel al gewerkt, samen met mijn therapeuten, aan van alles van vroeger, trauma's echt verwerkt, waar dat ik op een gegeven moment met Chucky in de studio kroop en ik had zoiets van, Chucky, je moet Je t'attends van Axel Red in de studio meenemen, we moeten dat gebruiken, we moeten daar iets mee maken. Pak dat, sample dat, maak een beat. En hij zette dat op in de studio en plots kwam het zonlicht binnen in de studio en ik kreeg een ingeving van, ja, ik ga het gewoon zo zeggen, tranen liepen van mijn wangen, omdat ik besefte van, wow, wacht, je t'attends. Mijn ma luisterde dat. Die emotie dat in die track zet, dat zoiets van, dit is het. Ik moet hierop schrijven.
2: Studio Brussel. Last for life.
1: Oké, let's go.

0: 맞다.
1: 올리브 마마이 뱀뱀.

0: Deze is voor mijn zusje, voor mijn mama. En voor alle mama's op de wereld. Merci, sorry voor de emotie.
1: Ik weet nog dat iedereen mij stuurde. Amai, super, is dat plat aan het draaien, pet. Dus dames en heren, make some noise voor jullie zelf vanavond, alsjeblieft. Zijn jullie ready om een beetje los te komen? Want mijn tranen kan...

0: samen keert het daar.
1: ZG met Loin d'ici op de Studio Brussel Showcase. En we blijven daar nog even. We zeggen vaak bij zwangere regie, het kot was te klein. Figuurlijk dan. Maar op die showcase was het kot ook effectief heel klein. En dat zorgde voor heel intieme moshpits, ook op deze Papucho.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Studio Brussel, live.

Applaus voor Studio Brussel, alsjeblieft. Hartje voor Studio Brussel, alsjeblieft. Oh yeah. En dan nu. Iedereen. Zet je

ZG, eind deze maand Werchter Park Live. En ook op 2 juli staat hij op Werchter op de grote mainstage. Lust for Life. Hallo, fijn dat je luistert op deze zondag. Ik hoop dat jij een fijne namiddag beleeft. Het is een zondagnamiddag zo meteen met live muziek van de Last Dinner Party. Dat komt er nog aan. Maar ik ga jou eerst een heerlijke live versie van Joe voorschotelen. Zijn grote hit die wij deze zomer voor de allereerste keer kunnen meezingen. Want het is ook de allereerste keer dat die Canadese Joe in België speelt. Dit is End of Beginning van Joe.

Hallo, je luistert nog steeds naar Lust for Life. Een heel fijn radiouurtje op je zondag met alleen maar live muziek. En ook alleen maar live muziek van artiesten die je deze zomer dus in België op een festival kan tegenkomen. Ik heb muziek van The Last Dinner Party en hen live bezig zien, dat is een heel groot feest. Het zijn 5 Londense getalenteerde vrouwen, maar de kers op de taart, dat is voor mij Abigail. En Abigail, dat is de frontvrouw van The Last Dinner Party, die zingt ongelooflijk straf. Maar die is ook nog eens heel erg leuk om naar te kijken als zij over het podium huppelt en vliegt en dartelt in die fantastische outfits. Dat kan iedereen die ze al bezig heeft gezien beamen. Dit voorjaar hebben we ze nog gezien in Vorst Nationaal. Maar binnen minder dan een maand staan ze op Rockwerchter. This is The Killer speaking en Sinner komt er ook nog aan zo meteen. Dit is The Last Dinner Party.

0: The Last Dinner Party met Sinner.
1: We tellen af
2: naar the most wonderful time of the year.
1: De festivalzomer.
3: Let's go, let's go!
2: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
1: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
0: Over festivals gesproken. Ik ben jou hopelijk aan het verlekkeren op alles wat er op ons afkomt deze zomer. Maar ik heb ook zeer goed nieuws voor iedereen die nog op zoek is naar festivaltickets. En ik weet dat jullie met veel zijn. Nu, deze dinsdag gaan wij nog eens trakteren op Studio Brussel. Wat jij moet doen, dat is gewoon naar de radio luisteren. Want, lieve luisteraar, elke plaats is een festivalticket waard. En dat doen we de hele dag lang. Dat zijn onwaarschijnlijk veel tickets. Dus zet je schrap 9 juni, heel de dag naar de radio luisteren. En wie weet, win jij bijvoorbeeld tickets voor Best Kept Secret, want dat is het volgende festival op onze planning. En die pakken uit met grote namen, met Jack White, Mac DeMarco, Gorillaz, Nick Cave en The Bad Seeds. Maar er staan ook heel veel Belgen op de line-up. Just Like Boys, Kaat van Stralen, die daar zelfs een DJ-set zal spelen voor de eerste keer. Ao, en ook onze Sylvie Kreusch. Daar krijg je zo meteen ook muziek van. Maar schrijf zeker en vast dinsdag 9 juni in het groot en in het rood op in uw agenda voor die grote festivalticket-tractatie hier op Studio Brussel.
2: Dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
1: Luister dinsdag naar de radio en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Warren.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
11: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
10: U heeft toch geen binge-probleem?
11: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin. Home again.
14: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
15: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
13: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
14: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
13: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
16: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
17: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
16: Tot 10 jaar?
17: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
16: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
17: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
18: Life is music.
19: Life is music.
18: Studio Brussel.
20: In Parijs wordt de finale van Roland Garros gespeeld. Alexander Zverev neemt het daarin op tegen Flavio Cobolli. Gilles Meulemans, ik mag zeggen dat het gelijk opgaat voorlopig.
21: Ja, en Alexander Zverev heeft nu wel een voorsprong genomen. Het staat 2-1 in sets voor de Duitser. Hij staat op 1 set van zijn allereerste Grand Slam titel. Maar hij is er nog lang niet. Meteen in het eerste spel van de vierde set ging Cobolli door de opslag van Zverev. En het is de Italiaan die nu de leiding neemt in die vierde set. Daarin staat het 2-1. We zijn zo misschien, net als vorig jaar, in de finale tussen Sinner en Alcaraz op weg naar een vijfde en beslissende set.
20: Dankjewel, Gilles. Bij de brand in een gebouw in Anderlecht gisteren zijn minstens 2 mensen om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van Brussel. Katrien Persman, wat weten we daar intussen over?
22: Het parket kan voorlopig alleen bevestigen dat er meerdere slachtoffers onder het puin zijn gevonden. Hoeveel is nog niet duidelijk. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er loopt intussen wel een gerechtelijk onderzoek. Het gebouw waar de brand uitbrak gisteren diende als opslagruimte die verhuurd werd. Er werden onder meer batterijen en bouwmaterialen gestockeerd. Omdat er lange tijd instortingsgevaar was, kon de brandweer het gebouw niet meteen naar binnen. Het gemeentelijke rampenplan werd afgekondigd. Meer dan 50 buurtbewoners werden tijdelijk geëvacueerd. Er raakte bij de interventie ook 1 brandweerman lichtgewond.
20: Vanavond treedt de originele K3 voor de allerlaatste keer op in de AFAS-dome in Antwerpen. 47 keer hebben Karen, Christel en Kathleen daar en in Rotterdam een reunieconcert gegeven. En vanavond doen ze dat dus voor het laatst. Deze fans staan al uren aan te schuiven en vertellen waarom ze er absoluut bij willen zijn.
23: Omdat K3 pure nostalgie is van onze kindertijd al. We kennen elkaar ook al sinds dat we 2 jaar oud zijn. Dus dat is echt mooi om het zo toch te kunnen afsluiten en hun nog te zien optreden.
24: Ja, het is de laatste K3 Original Show. Dus ik moest er zijn. Ik durf het eigenlijk niet hardop te zeggen, maar dit is mijn 21ste show.
25: Ja, wij zijn opgegroeid met K3. Hè. Dochter was fan van K3. Hè. We zijn ook een beetje fan geworden.
20: In de Giro voor de vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering op de slotdag toch nog de eindzege gepakt. In de lastige slotetappe viel ze aan op zo'n 40 kilometer van de finish en maakte ze haar achterstand van een minuut op haar landgenote Anna van der Breggen goed. De ritwinst was voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. En nog koers, want Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classics gewonnen. In een tumultueuze sprint op de Huba de Stroperlaan in de hoofdstad was Meus nip de snelste. Hij haalde het voor een andere Belg, Milan Fritin. Binyam Girmay werd derde. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen regenbuien en ook onweer. Het blijft wel zacht met temperaturen tot 23 graden.
0: De afrekening.
2: Eline Dogen.
3: Zondagavond. Yes, we gaan weer lekker uitbollen met alle muziek uit de afrekening. Nog eens achter elkaar, voor moest je het gisteren gemist hebben. Eerst krijg je de nummer 1 van vorige week. Goedenavond.
2: Je luistert naar
0: Studio Brussel. Life is music.

0: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op Lendl.be.
2: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
3: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
2: 2002? Ik was 1 jaar toen.
3: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
2: Oh, kom aan.
4: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: De afrekening.

Vanavond reizen we even terug naar 2008. Dat is het jaar waarin MGMT met maar liefst 3 nummers van dat album Oracular Spectacular in de afrekening belanden. Time to Pretend was daar één van en ook Kids. Maar eentje stak er met kop en schouders bovenuit en eindigde dat jaar natuurlijk ook in de top 10 van de eindafrekening. Electric Feel van MGMT.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Studio Brussel, live.

0: tocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Meet die market.

0: Medimarkt is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
1: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
0: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De afrekening.

0: Wanneer zijn we er geweest? In...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Studio Brussel.
7: Life is music.
8: Life is music. Studio Brussel.
9: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij de brand in een gebouw in Anderlecht gisteren zijn al zeker 2 mensen om het leven gekomen. Wim Schepens, wat weten we daar intussen over?
10: Wel, uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat er 2 lichamen gevonden zijn onder het puin, maar dat er ook nog naar 2 lichamen wordt gezocht. De snel vermiste personen zou op het terrein aanwezig zijn. Over de oorzaak van de brand weten we nog altijd niet. Het parket is bezig met een onderzoek. Het gebouw waar de brand uitbrak werd verhuurd als opslagruimte. Er lagen onder meer batterijen en bouwmaterialen. Omdat er bij de brand instortingsgevaar was, kon de brandweer niet meteen in het gebouw, dus kon ze onmogelijk weten of daar mensen waren. Dat blijkt intussen dus het geval geweest te zijn. Bij de bluswerken raakte gisteren trouwens ook een brandweerman gewond.
9: Dankjewel, Wim. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage verhoogd naar het hoogste niveau. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff een doelwit. Op het Grand Slam tennis toernooi van Roland Garros in Parijs is de finale bij de mannen aan de gang. De Duitser Alexander Zverev neemt het op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Gilles Meulemans, krijg je daar al zicht op wie zal winnen?
11: Nee, absoluut niet, want we krijgen een 5e en beslissende set hier. Het is een ongelofelijke finale weer in Parijs. Zverev en Cobolli winnen elk om beurt een set. Zverev kwam 2-1 voor, maar in een 4e set met veel breaks kon Cobolli weer gelijk maken in een tiebreak. 2-2 dus en een beslissende set. We zijn nu al 3,5 uur aan het spelen ongeveer en dat begint vooral Zverev te voelen. Hij kreeg daarnet een massage aan de dij en hij lijkt wat last te hebben van krampen. Zometeen hier dus in Parijs. Het begin van die 5e en beslissende set.
9: Dankjewel, Gilles. In de MXGP, de hoogste klasse van het motocross, heeft Lucas Koenen de grote prijs van Letland gewonnen. Zijn tweelingbroer Sascha deed hetzelfde in de MX2-klasse. Jarno Poli.
12: Het was een perfecte uitstap naar Letland voor de broers Koenen. Voor het eerst winnen ze in hetzelfde weekend hun WK-manche. In de koningsklasse reed Lucas naar de zege in de eerste reeks, ondanks problemen met zijn koppeling. Die waren gelukkig opgelost in de tweede reeks en ook daar pakte hij de overwinning. Zijn voornaamste concurrent in de WK-stand viel uit met technische problemen en zo heeft Lucas nu al 62 punten voorsprong. Sascha deed exact hetzelfde in de MX2-klasse met winst in beide reeksen. Hij vergroot zijn WK-voorsprong tot 37 punten. Het is nog vroeg natuurlijk, maar na 8 van de 19 grote prijzen ziet het er goed uit om voor het eerst sinds 2007 opnieuw een Belgische wereldkampioen af te leveren.
9: Het weer blijft droog vanavond en vannacht bij minimaal tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen regen en buien en ook onweer, maar het blijft wel nog zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: We tellen af
14: naar the most wonderful time of the year.
15: I built you.
16: Somebody scream!
13: De festivalzomer.
14: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
15: Let's go, let's go!
13: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
15: Hey, hey.
14: Luister dinsdag naar de radio. Radio.
13: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
14: De festivalzender.
13: Studio Brussel.
14: De afrekening.
13: Eline Dogen.
3: Wat een gigantische gemoedsrust voor wie gisteren niet kon luisteren. Want elke zondagavond doen we de afrekening gewoon nog een keer. Aftellen naar die nummer 1 van deze week. Waar moest je het gisteren gemist hebben?
13: Je luistert naar
14: Studio Brussel. Life is music.

0: afrekening.
1: Belgische artiesten doen het goed in de afrekening. Dat heb jij als luisteraar al vaak bewezen door ze op 1 te stemmen. Case Choice is daar een mooi voorbeeld van. Die stonden al 4 keer op nummer 1. Voor de allereerste keer in 1995. We zijn intussen 1.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Studio Brussel, live.

0: het al dinsdag?
1: Nee, waarom?
0: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
1: Ah, zo van elk uur?
0: Nee, maatje, elke plaat. Elke plaat is een festivalticket waard.
2: Wow!
3: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
2: Gouwe beeld, my friend!
3: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.

0: met Win for Life.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.

0: is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
1: Pulter Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boeren jongen.
2: Ik ben de duivel. Ik herhaal. Boe, ik ben de duivel. Boe.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Kulder Zipke.
1: Meneer Flippeklipke.
0: En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Studio Brussel.
6: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
7: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
6: Bij de brand in een opslagplaats in Anderlecht gisteren zijn zeker 2 doden gevallen. De lichamen zijn vandaag gevonden onder het puin. Vermoed wordt dat er nog andere lichamen liggen. Dat er pas nu slachtoffers gevonden zijn, komt omdat de brand gisteren heel hevig was. Daarbij stortte op een gegeven moment ook het dak in. De brandweer kon daarom alleen van buiten blussen, zegt collega Gitte van Hooijwegen vanuit Anderlecht.
8: Dat heeft een hele tijd geduurd, dan is dat dak ingestort. En ja, de ravage was toen enorm. Als je het puin ziet dat daarbij is achtergebleven, dan is het niet zo verwonderlijk dat het heel moeilijk zoeken is in dat puin naar mogelijke slachtoffers. Vandaar dus dat dat zo laat is gebeurd. Hoogstwaarschijnlijk zijn die 2 dodelijke slachtoffers ook nog niet geïdentificeerd. Vandaar dat het parket momenteel ook nog heel karig is met informatie, want de families zijn dus ook nog niet verwittigd kunnen worden.
6: Russische satellieten hebben sinds 2019 verschillende keren het GPS-signaal in heel Europa verstoord. Dat schrijft de New York Times op basis van onderzoek van 2 onafhankelijke teams van wetenschappers. De verstoring is te kort en te klein om schade te veroorzaken, maar is wel te precies om toeval te zijn. Allesamen is het GPS-netwerk 75 keer uitgevallen en in zeker 3 gevallen waren de storingen gelinkt aan de Russische satellieten. Het is niet zeker of dat ook de bedoeling was van Rusland, zegt ruimtevaartexpert Bart Hendricks.
9: Er zijn 2 teams die hebben bepaald dat het die specifieke satellieten zijn. 1 team is er vrijwel van overtuigd dat het echt met opzet gebeurt. Een ander team is er niet zo overtuigd van. Die zeggen dat het ook eerder toevallig kan zijn. Dat die satellieten misschien bepaalde signalen sturen op die GPS-frequenties, zodat ze zelf ook niet gestoord kunnen worden. In ieder geval, dat is niet de hoofdopdracht van die satellieten. Die zijn niet daarvoor specifiek ontworpen. Maar dat sluit niet uit dat het een secundaire opdracht van die satellieten zou kunnen zijn.
6: In de New York Times wordt het onderzoek bevestigd door iemand van de Amerikaanse luchtmacht. De krant zegt ook dat de Europese Unie de zaak onderzoekt. Rusland wil voorlopig niet reageren. Het Nigeriaanse leger heeft zeker 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen. Verschillende teams van het leger drongen een bolwerk van Boko Haram in de bergen binnen vanuit verschillende hoeken. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische organisatie die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Het klaart een tijdje op. In de loop van de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag gaat het regenen. Wel zacht met maxima van 18 tot 23 graden. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Studio Brussel.

0: Jeroen Lodder.
1: Ingetogen beats van Bonobo, een Franse versie van Toto. Het is niet Afrika. En om te beginnen, deze dubby versie van Chris Isaak. Dit is Wicked Game. Welkom.

Dit is de vibe voor de Laidback Tribe. Het begon met Chris Isaak, Wicked Game, Trentemuller remix. Net hoorde je Eunice Collins at the Hotel. En later in deze aflevering zit ook muziek van Bonobo, van Agnes Obel, David Lynch en in het laatste stuk soulvolle trage funk en liquid drone bass waar je lekker op kan wegdromen. Dit is je cruise control op lage

luistert naar de Lodder Late Back op Studio Brussel en op VRT Max. Op VRT Max vind je 20 uur van deze Late Back mixen. De playlist komt ook in VRT Max en op mijn Instagram Jeroen de Lodder. Dit is de geweldige Bonobo Rings. De Lodder.

Follow Me to the Desert van Cottam. Cottam is een producer die het zich allemaal niet te veel aantrekt. Hij zet soms dingen op zijn Soundcloud, zomaar. Sommige van zijn nummers verschijnen dan wel op heel kleine, exclusieve vinyloplages. Social media en zo doet hij niet aan mee. En voor deze Follow Me to the Desert heb ik hem gewoon een berichtje gestuurd nadat ik het nummer had gehoord online. Hij heeft me de muziek gestuurd en nu kon ik hem met jou delen. Simple as that. David Lynch is vooral bekend als regisseur, acteur en schilder, maar hij heeft ook muziek gemaakt. Deze remix van Agnes Obel is van hem. Fuel to Fire.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Studio Brussel, live.

goed 20 minuten blijven over in deze aflevering. Straks hoor je hoe ook drum and bass kan passen in een laidback radioshow. Het is PFM, Progressive Future Music, die met zijn ruimtelijke, atmosferische drum and bass tot bij jou komt. Eerst deze lange van Shiva, Never Gonna Give You Up.

Joan Bibiloni sluit deze aflevering af. Meer laidback mixen vind je met de playlist erbij op VRT Max. Daar zoek je bovenaan De Lodder Laidback. Dankjewel om te luisteren. De Lodder.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Er waren vandaag ook aanvallen in de Zuid-Libanese stad Tyrus. Israël had daar eerder vandaag een bevel tot evacuatie voor uitgegeven. Russische satellieten hebben sinds 2019 verschillende keren het GPS-signaal in heel Europa verstoord. Dat schrijft de New York Times op basis van onderzoek van 2 onafhankelijke teams wetenschappers. De verstoring is te kort en te klein om schade te veroorzaken, maar ze is wel te precies om toeval te zijn. Allesamen is het GPS-netwerk 75 keer uitgevallen en in zeker 3 gevallen waren de storingen gelinkt aan de Russische satellieten. Het is niet zeker of dat ook te bedoelen was van Rusland, maar het zou wel verontrustend kunnen zijn, zegt ruimtevaartexpert Bart Hendricks.
2: Als het echt met opzet gebeurt, dan zouden Russen natuurlijk ook in staat kunnen zijn om die signalen gedurende vele langere periodes te storen. En dat zou natuurlijk wel grote implicaties hebben, omdat we GPS natuurlijk voor alles en nog wat gebruiken. Dat zou echt ons alledaags leven grondig kunnen verstoren. Maar het is nog een beetje vroeg om echt definitief te zeggen dat dit echt met opzet gebeurt. Het zou ook een soort neveneffect kunnen zijn van andere normale operaties die in deze satellieten kunnen worden uitgevoerd. Maar het is wel iets dat we in het oog moeten houden.
1: In de New York Times wordt het onderzoek bevestigd door iemand van de Amerikaanse luchtmacht. De krant zegt ook dat de Europese Unie de zaak onderzoekt. Rusland wil voorlopig niet reageren. De Deense voetballer Christian Eriksen is vanavond opnieuw in elkaar gezakt. Deze keer tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg bijna dag op dag 5 jaar geleden al eens een hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Dat gebeurde op 12 juni 2021. Vanavond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt op sociale media dat hij bij bewustzijn is en hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd is vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag vanuit Parijs van Gilles Meulemans.
3: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
1: Overwegend bewolkt vanavond en vannacht. Het blijft wel minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken met na de middag regen. Het is nog wel zacht, plaatselijk tot 23 graden. Dinsdag is het frisser, nog hooguit 17 graden met geregeld een bui. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel.

0: met Jeroen de Lodder.
1: De bekendste versie van de dance classic Café Del Mar is een Oens anthem dat zelfs zit in de sets van Dimitri Vegas. Maar ik speel voor jou een nieuwe laid-back versie. Leuk dat je luistert. Café Del Mar, welkom.
0: Dit is de Lodder Laid-back.

bij deze aflevering van de Lotter Laid Back, waar jij nu begint aan een heel lang nummer. 17 minuten duurt het. Het is van Super Pitcher, die kan je kennen van bij de Pachanga Boys. En staat op een album waarvoor ze 12 vinylplaten nodig hadden. Want het kortste nummer van die plaat duurt nog steeds dik 10 minuten. Als je naar heel het album luistert, dan ben je dik 5,5 uur verder. Maar het is niet gewoon een opvallend lang album, het is ook echt goed. Van op The Golden Rave Days hoor jij Super Pitcher, Bluesin'.

Lodder, laid back. Studio Brussel. Je luistert naar de Lodder Lightback op Studio Brussel en VRT Max met straks muziek van Johnny Jewel. Hij speelt bij Glass Candy en The Chromatics en maakte ook filmmuziek voor Lost River van Ryan Gosling. Prachtig stuk muziek, dat komt eraan over ongeveer een kwartier van hier. Nu Toca Las Congas. Dat heb ik leren kennen via de Limburgs-Italiaanse artiest Cellini, toen hij nog veel DJ-sets deed. Nu maakt hij onder meer theaterstukken en audiovisuele live shows. Atahualpa, Toca Las Congas.

0: Jewel maakt muziek bij Glass Candy en The Chromatics. Hij deed de muziek voor Twin Peaks The Return. En hij heeft zijn schouders gezet onder het Italians Do It Better platenlabel. Waar ik toch een en ander van heb in mijn collectie. Geniet van dit machtig mooie Tell Me van Johnny Jewel.
1: De Lodder. Laid back. Studio. Brussel.

0: Brussel. Dit is de Lodder Laidback. Studio Brussel.
1: Dit is het oudste nummer van deze aflevering. Uit 1968. Texas, USA. Chains. You.

0: Helder.
1: Running Down the Dream van Smagge en Cross. Dankjewel om te luisteren. De playlist en al mijn andere laidback mixen vind je via VRT Max.
0: De Lodder Laidback.
2: Studio Brussel.
3: Benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
4: De finale week van de Campus Cup.
5: Wat een nerd ben jij, Warren.
6: En heel veel adrenaline.
7: Wat is je antwoord?
8: Poedel.
5: Zeker van Sam?
8: Ja hoor.
9: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
4: De finale week van de Campus Cup.
10: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
4: Van maandag tot donderdag.

0: Brussel.
1: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij de brand gisterochtend in een opslagplaats in Anderlecht zijn zeker 2 doden gevallen. De lichamen zijn pas gisteravond gevonden onder het puin. Het nieuws is ook maar eerst vandaag bekendgemaakt. Dat het zo lang heeft geduurd om de slachtoffers te vinden, komt omdat de brand uitzonderlijk hevig was, zegt Gitte van Hooijwegen, die vanavond in Anderlecht was.
2: Het was een heel hevige brand, zo hevig dat de brandweer in eerste instantie de loods niet kon betreden en enkel van buitenaf kon blussen. Daarop is het hele dak ingestort, wat een enorme ravage heeft veroorzaakt. In dat puin op zoek gaan naar slachtoffers was niet eenvoudig. Vandaar dus dat die eerste 2 dodelijke slachtoffers pas gisteravond gevonden zijn. Momenteel wordt er nog gezocht naar 2 andere slachtoffers, 2 andere personen die als vermist zijn opgegeven.
1: De renovatie van de Goedjonktoren in Anderlecht heeft de eerste architectuurprijs Vlaanderen gewonnen. De Goedjonktoren is een appartementsgebouw, ironisch genoeg, van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, die onlangs in opspraak kwam in een reportage van Pano in verband met het toewijzen van sociale woningen. Volgens de vakjury staat die kwestie los van de kwaliteit van het gebouw. Ze prijst de renovatie als een gedurfd statement over de toekomst van de sociale woningbouw. In Armenië lopen de eerste resultaten binnen na de parlementsverkiezingen daar vandaag. De uitslag zal onder meer bepalen of de nieuwe regering in Armenië zich zal richten naar Rusland of juist naar het Westen. De huidige pro-Europese premier Nikol Pashinyan lag voorop in de peilingen en lijkt die voorsprong te bevestigen in de eerste resultaten, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Armenië.
3: Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar volgens voorlopige resultaten gaat de partij van de zittende premier Nikol Pashinyan aan kop in de Armeense parlementsverkiezingen. Van tevoren was hem al wel een overwinning toegedicht, maar de grote vraag is hoe groot die zal zijn en hoe sterk de oppositie uit deze verkiezingen tevoorschijn komt. Volgens de partij van Pashinyan blijkt uit een eigen exit poll dat ze 56,7% van de stemmen heeft. De grootste rivaal van Pashinyan, de pro-Russische zakenman Samvel Karapetyan, zegt te geloven in een overwinning voor de oppositie. Daarvan getuigt volgens hem de grote opkomst, 10% hoger dan bij de vorige verkiezingen. De Armeense kiezers blijven hoe dan ook verdeeld over het vredesproces met buurland Azerbeidzjan, over de relatie met Rusland en over de toenadering tot Europa.
1: En de jonge Rode Duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge Duivels, is ondanks de nederlaag trots op de ploeg.
4: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
1: Vanavond en vannacht is het bewolkt. Het kwik zakt niet onder de 8 graden. Ook morgen veel wolken met na de middag regen. Blijft wel zacht, plaatselijk is tot 23 graden mogelijk. De volgende dagen koelt het wat af. Dinsdag nog hoogstens 17 graden. De kans op regen blijft. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Iran heeft voor het eerst in 2 maanden opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat meldt het Israëlische leger. In het noorden van het land luiden alarmsignalen. Israël zegt dat alle raketten werden neergehaald of terecht zijn gekomen in open gebieden. Iraanse staatsmedia bevestigen dat de raketten op Israël zijn afgevuurd. Die zouden een vergelding zijn voor de Israëlische aanval op de Libanese hoofdstad Beirut van eerder vandaag. Het Israëlische leger meldt dat de scholen morgen uit voorzorg gesloten blijven. In Armenië worden de stemmen geteld na de parlementsverkiezingen daar vandaag. De uitslag zal onder meer bepalen of de nieuwe regering in Armenië zich zal richten naar Rusland of juist naar het Westen. De partij van de huidige pro-Europese premier Nikol Pashinyan ligt voorlopig aan de leiding met zo'n 57% van de stemmen. Maar de uitslag is nog lang niet definitief, weet correspondent Geert Grotkoerkamp vanuit Armenië. Dat is een foutje, want hier moest het verslag starten.
2: Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar volgens voorlopige resultaten gaat de partij van de zittende premier Nikol Pashinyan aan kop in de Armeense parlementsverkiezingen. Van tevoren was hem al wel een overwinning toegedicht, maar de grote vraag is hoe groot die zal zijn en hoe sterk de oppositie uit deze verkiezingen tevoorschijn komt. Volgens de partij van Pashinyan blijkt uit een eigen exit poll dat ze 56,7% van de stemmen heeft. De grootste rivaal van Pashinyan, de pro-Russische zakenman Samvel Karapetyan, zegt te geloven in een overwinning voor de oppositie. Daarvan getuigt volgens hem de grote opkomst, 10% hoger dan bij de vorige verkiezingen. De Armeense kiezers blijven hoe dan ook verdeeld over het vredesproces met buurland Azerbeidzjan, over de relatie met Rusland en over de toenadering tot Europa.
1: De Oekraïense president Zelensky is vanavond in Londen voor topoverleg met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van zijn Europese bondgenoten. Maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland staan op de agenda. In een interview net voor de bijeenkomst in Londen zei Zelensky opnieuw dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
3: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
1: En de jonge Rode Duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. De bondscoach van de Belgische U17, ex-voetballer Sven Vermant, is trots op zijn ploeg.
4: Only words of how proud I am. How proud the federation is of the performance we brought. The only thing that would have been deserved was maybe the win, which we didn't got. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides.
1: Vanavond en vannacht hangen er wolken. Het blijft wel droog bij minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag gaat het regenen. Wel zacht met maxima van 18 tot 23 graden. De rest van de week blijft regenachtig en enkele graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Iran heeft zijn luchtruim gedeeltelijk gesloten nadat het eerder enkele aanvallen uitvoerde op Israël. De autoriteiten raden mensen af om naar de luchthavens in het westen van het land te gaan. Ook Irak en Syrië hebben ondertussen hun luchtruim tijdelijk gesloten. Gisteren voerde Iran voor het eerst in 2 maanden opnieuw raketten af op Israël. Dat was een vergelding voor een Israëlische aanval op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. Israël zegt dat alle raketten werden neergehaald of terecht zijn gekomen in open gebieden. Amerikaans president Donald Trump heeft Israël opgeroepen om nu verder geen vergeldingsacties uit te voeren op Iran. De Oekraïense president Zelensky heeft in Londen een topoverleg gehouden met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van zijn Europese bondgenoten. Maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland staan op de agenda. In een interview net voor de bijeenkomst in Londen zei Zelensky opnieuw dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
2: We will not go out from our territory. No, we will not give you victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
1: De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
3: Eindelijk de verlossende Grand Slam zege voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
1: De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt. Deze keer tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg bijna dag op dag 5 jaar geleden al eens een hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Dat gebeurde op 12 juni 2021. Gisteravond viel Eriksen halfweg de 2e helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldde kort na het incident op sociale media dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd is vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. Het blijft droog vannacht bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen bewolkt met na de middag regen en mogelijk onweer. Het is wel nog zacht tot 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wat frisser, nog hooguit 17 graden.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Selection! Schat, zie je hier op de Selection website?
2: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
1: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
2: Ja, dat scoren.
1: Zoals op 2K.
2: Ah, ja.
3: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
4: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder druk, zegt collega Bram van de Putten.
2: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
1: De Oekraïense president Zelensky heeft in Londen een topoverleg gehouden met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van de Europese bondgenoten, maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland werden besproken. In een interview benadrukte Zelensky nog eens dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
3: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
1: In Albanië blijft het protest tegen een groot luxe resort voortduren. De voorbije avond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het bouwproject. Het luxe resort wordt onder meer gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
4: I believe that there is a lot that we need to know. Like, we need more information regarding what it is going to be. Is it going to be accessible to the people, to the Albanians? Is it going to be just a high-end luxury project? Everything that we believe that is ours, maybe it's not going to be ours anymore. So I believe that should be more, the approach should be more transparent to the people.
1: En de Deense voetballer Christian Eriksen is de voorbije avond onwel geworden tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in aanloop naar het WK. Eriksen viel halfweg de tweede helft plots neer op het veld. Er was meteen heel wat ongerustheid, want de voetballer kreeg 5 jaar geleden alleen zijn hartstilstand tijdens een wedstrijd. De Deense nationale ploeg meldde kort na het incident dat Eriksen bij bewustzijn is en hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Studio Brussel live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
2: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord staakt het vuren kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
1: Nabij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen en migranten verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden worden gered door een vissersboot die in de buurt was. In Albanië blijft het protest tegen een groot luxeresort voortduren. De voorbije avond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het bouwproject. Het luxeresort wordt onder meer gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
3: I believe that there is a lot that we need to know. Like we need more information regarding what it is going to be. Is it going to be accessible to the people, to the Albanians? Is it going to be just a high-end luxury project?